vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. 4 andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. 1 kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen, die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens, en dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon, later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen. Die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens. En dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon. Later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. De ransomwaregroep die eerder gegevens stal bij Indiaanse toeleverancier Tata Electronics heeft gevoelige Apple-documenten op het dark web geplaatst. De bestanden bevatten leverancierslijsten en foto's van de nog niet aangekondigde iPhone 18 Pro-modellen. Het datalek kan gevolgen hebben voor Apples wereldwijde productieketen. De relatie tussen beide bedrijven komt nu onder druk te staan. Het aantal gedode minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever bereikt sinds 1967 een recordhoogte, dat meldde Israëlische Mensenrechtenorganisatie. In 2025 werden 54 kinderen en tieners gedood bij beschietingen en luchtaanvallen. Bij geen van de incidenten zijn militairen vervolgd. De organisatie stelt dat militairen in bijna een kwart van de gevallen medische hulp hebben tegengehouden. En WhatsApp gaat gebruikers binnenkort toestaan elkaar op basis van een gebruikersnaam toe te voegen in plaats van een telefoonnummer. Dat moet de privacy beter beschermen, dat maakt het moederbedrijf Meta nog bekend. De optie wordt de komende maanden uitgerold. Gebruikersnamen moeten tussen de 3 en 35 karakters lang zijn. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.

0: Radio.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

radio aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden er tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. De ransomwaregroep die eerder gegevens stal bij Indiaanse toeleverancier Tata Electronics heeft gevoelige Apple-documenten op het dark web geplaatst. De bestanden bevatten leverancierslijsten en foto's van de nog niet aangekondigde iPhone 18 Pro-modellen. Het datalek kan gevolgen hebben voor Apple

wereldwijde productieketen. De relatie tussen beide bedrijven komt nu onder druk te staan. Het aantal gedode minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaanoever bereikt sinds 1967 een recordhoogte, dat meldde Israëlische Mensenrechtenorganisatie. In 2025 werden 54 kinderen en tieners gedood bij beschietingen en luchtaanvallen. Bij geen van de incidenten zijn militairen vervolgd. De organisatie stelt dat militairen in bijna een kwart van de gevallen medische hulp hebben tegengehouden. En WhatsApp gaat gebruikers binnenkort toestaan elkaar op basis van een gebruikersnaam toe te voegen in plaats van een telefoonnummer. Dat moet de privacy beter beschermen, dat maakt het moederbedrijf Meta nog bekend. De optie wordt de komende maanden uitgerold. Gebruikersnamen moeten tussen de 3 en 35 karakters lang zijn. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Nederlands elftal heeft zich na een spannende wedstrijd tegen Marokko niet kunnen plaatsen voor de achtste finale van het wereldkampioenschap. Na de reguliere speeltijd stond het in het Mondium Stadium 1-1, waardoor een verlenging nodig was. Bij de penalties won Marokko en speelt zaterdag in Houston tegen Canada. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. Een bomaanslag in Monaco heeft gisteravond 3 gewonden opgeleverd, waaronder naar verluidt ook de Oekraïense oligarch Vadim Ermolajev. Een man liet een rugzak achter bij een woongebouw die vervolgens ontplofte. De premier van Monaco spreekt van een opzettelijke explosie en een eerste in het land. Een klopjacht naar de verdachte is begonnen. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden er tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein en wissels kunnen niet bediend worden.

Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aan zit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. De Amerikaanse filmregisseur Carl Reiners is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van $11 miljoen van Netflix. Het geld was bestemd voor de science-fiction-serie White Horse, maar Reiners gebruikt het voor privé-investeringen en uitgaven aan luxe goederen. Hij bood zijn excuus aan en wijt zijn gedrag aan psychische problemen en bijwerkingen van medicijnen. Het Nederlands elftal heeft zich na een spannende wedstrijd tegen Marokko niet kunnen plaatsen voor de achtste finale van het wereldkampioenschap. Na de reguliere speeltijd stond het in het Mondium Stadium 1-1, waardoor een verlenging nodig was. Bij de penalties won Marokko en speelt zaterdag in Houston tegen Canada. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.

0: luistert naar de matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, dat is het eerste uur van de matinee van deze maandag, de 29e juni. Heel fijn, luisteraars, dat u afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En met name dan ook op deze matinee. Overigens staan al onze frequenties op onze website www.rtv-apeldoorn.nl. En we hopen natuurlijk heel snel dat we ook weer op DAB Plus kunnen komen. Mogelijkerwijs FM, maar vooral ook op tv naast onze YouTube-filmpjes. We houden u op de hoogte. We zijn blij met de gesprekken die geregeld zijn. Henk Kok van de Bijenhoudersvereniging, de Vierkante Korf uit Uddel, gaat in op de Bijenmarkt Uddel, die aanstaande zaterdag gehouden wordt. En natuurlijk ben ik heel blij met mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek Olaf Bos. En het volgende nummer dat hij klaar heeft staan is van VOF de Kunst, Susanna.

Op 4 en 5 juli vindt de derde editie van festival Zandheggen plaats op Landgoed de Ploeg in Wenum-Wiesel, gemeente Apeldoorn. Het kleinschalige festival brengt klassieke muziek, jazz en singer-songwriters samen in een bijzondere setting midden in de natuur. Naast muziek is er ook aandacht voor natuur en geschiedenis. Bezoekers kunnen deelnemen aan wandelingen over het landgoed, het blote voetenpad ervaren en luisteren naar verhalen over de streek. Voor het volledige programma en tickets kun je gaan naar www.festivalzandheggen.nl. Listen to your heart, Roxette.

0: Radio Apeldoorn.
1: Het weerbericht.
2: Wat betreft de korte termijn, vanmiddag zijn er wolkenvelden, maar ook zonnige perioden en blijft het droog. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het 26 tot 27 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig. Komende nacht zijn er opklaringen en is het droog. Het koelt af naar zo'n 14 graden. Ik ben heel benieuwd hoeveel Apeldoorners dan om 3 uur aan de buis zitten om te kijken hoe de wedstrijd Nederland-Marokko gaat verlopen. En vooral hoe het na die tijd is natuurlijk. Wat betreft de komende dagen. Dinsdag is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Er staat een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Het blijft droog en het wordt 24 tot 25 graden. Vanaf woensdag blijft het doorzomeren. Naast wolkenvelden zijn er zonnige perioden. De kans op buien blijft klein en de droge perioden zullen overheersen. De temperatuur ligt dagelijks tussen de 24 en 27 graden.

Vanaf vandaag, 29 juni, tot en met vrijdag 3 juli... vindt de 53ste editie van de Apeldoornse Zwemvierdaagse plaats... in het Bosbad in Apeldoorn. Honderden mensen zwemmen deze week 250, 500 of 1000 meter baantjes... om aan het eind beloond te worden met een medaille. Er wordt niet alleen gezwommen, er is live muziek... er vinden diverse zwemworkshops plaats... en op dinsdagavond is er een veiligheidsavond. Op woensdagavond is er weer de Goede Doelenavond, waar een aantal goede doelen zichzelf zullen presenteren. Op maandagavond 30 juni openen de drie Apeldoornse zwemverenigingen het jaarlijkse zwemfestijn. Ik denk dat daarmee bedoeld wordt maandagavond de 29ste, dus vanavond. Ook aan de kassa kunnen nog dagkaarten worden gekocht. Meer informatie kun je vinden via www.zwemvierdaagseapeldoorn.nl. En we gaan nu naar Purple Rain, Prince and the Revolution.

Op 4 juli is bij Kasteel Kannenburg in Vaassen de antiek en curiosa markt van dit jaar, een schatkist vol bijzondere vondsten en vintage parels. Deze markt biedt bezoekers de kans om te dwalen langs maar liefst 100 stands, elk vol met unieke en prachtige items. Of u nu op zoek bent naar antieke meubelstukken, vintage sieraden, retro kleding of andere verzamelobjecten, deze markt heeft voor elk wat wils. De markt opent haar poorten om 9 uur 's ochtends en verwelkomt bezoekers tot 16:30 's middags. Toegang kost €6. Kinderen tot en met 12 mogen gratis naar binnen. Meer informatie is te vinden via www.vanaarle, en dat is met AERLEBV.NL. 9 to 5, Dolly Parton.

0: Aanstaande zaterdag wordt de 43ste bijenmarkt in Uddel gehouden. En wat we daar allemaal van kunnen verwachten, Henk Kok, bijenhoudersvereniging De Vierkante Korf Uddel, kan ons er alles over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik heb begrepen dat u al heel jong aangestoken werd door het imkervirus.
1: Dat klopt. Onze vereniging bestaat dit jaar 50 jaar. De bijenhoudersvereniging De Vierkante Korf. En daar ben ik vanaf het begin af aan lid van geweest. Dus ik was een van de drie resterende leden die toen de tijd bij de oprichting waren.
0: Ja, en uw grootvaders die hebben u het enthousiasme bijgebracht.
1: Ja, dat klopt. Ik was dus een jaar of tien toen ik zelfs 10, 12 toen ik met bijen begon. En mijn opa had bijen bij ons thuis staan. En ja, op het moment dat hij ermee bezig was, dan stond ik daar altijd buiten kijken. En zodoende heb ik dat van hem opgepakt. Op een bepaald moment, op de 12e kreeg ik dus mijn eerste korf. En die hebben we dus toen dat jaar naar de Betuwe gebracht. Daar werden helaas toen een groot deel van doodgespoten. Wat toen de tijd nog regelmatig voorkwam met bestrijdingsmiddelen. Wat gelukkig ondertussen aardig ingedampt is.
0: Ja.
1: Maar dat was dus een domper. Desondanks zijn we ermee doorgegaan en tot op heden nog steeds.
0: Ja, en hoeveel korven hebt u nu zelf?
1: Ik heb er een goede 20 bijenvolken.
0: Zo.
1: En dat zijn in principe allemaal kasten, korven. Daar hoop ik nog wel weer een keer aan te beginnen. Maar dan moet je iets meer vrije tijd nog hebben als je een kast al nodig hebt.
0: Ja.
1: Want die gaan op een bepaald moment in het voorjaar zwermen. En dan moet je toch in de buurt zijn om die zwerm weer te scheppen. Want anders ben je die bijen kwijt. Nou, ik kan nu nog niet elke dag thuis blijven.
0: Nee.
1: Want we moeten dan gewoon een beetje de kosten verdienen. En, maar desondanks, ook met kasten kun je gewoon heel leuk imkeren. En daar moet je gewoon wat proberen meer te sturen als bij korven kunt.
0: Ja, want ik zie van een van die vele dingen die dan georganiseerd worden aanstaande zaterdag. Er is ook een verkoop van bijenvolken. Hoe gaat het in zijn werk?
1: De bijenvolken die aangevoerd worden, ik hoop dat er weer een procentje aangevoerd worden. Het loopt de laatste jaren heel erg terug vanwege dat er heel veel over internet verkocht wordt.
0: Ja.
1: Maar op het moment als de bijen aangevoerd worden, die kasten worden de avond ervoor dicht gedaan. Die worden 's morgens in de auto gezet en dan worden ze op het parkeerterrein bij het Blanke Slot neergeplaatst. En dan kan iedereen daarop bieden. Dus die wolken zijn dus individueel te koop. Dus sommigen met kast, anderen alleen dat ze de kast weer terug moeten geven. Dus dan gaat het alleen over het volk op de ramen. Als het een kast is en als het een korf is, dan wordt die vaak wel in zijn geheel verkocht.
0: Ja, en ik heb er geen idee van natuurlijk. Maar in wat voor prijsklasse moet ik dan denken?
1: Nou, dat is uiteraard een vraag en aanbod. Maar op dit moment zit het toch wel zo rond de €100 voor een 6-ramertje, verwacht ik.
0: Ja.
1: En als je wat grotere volk hebt, dan worden ze ook even herredigheid wat duurder. Dus dan kunnen ze het maar zo 150 of €200 kosten.
0: Oké. En hoe kun je dan zo'n bijenvolk keuren?
1: Die keuren in principe is zo dat ze zo'n volk...

0: Klok die wordt dan opengezet, dus de vliegbank is gewoon open. En dan komen er wat keurmeisjes en die kijken dus naar de, naar de staat van het volk.
1: Ja.
0: Helaas doen we dat dit jaar niet meer, de keuring.
1: Okay.
0: Want omdat er gewoon te weinig animo is voor die keuring. Ik hoop dat we dat ooit nog wel weer kunnen oppakken. Maar dat is, ja, dat is toch een momenteel gewoon een zorgenkindje.
1: Ja. Ja. Maar u hebt wel van alles georganiseerd, hè, voor aanstaande zaterdag.
0: Ja. We hebben een hele leuke markt waarin van alles te kopen zijn. Honing, bijenproducten. Er worden een aantal oude beroepen gedemonstreerd. We hebben totaal een ruim 60 kramen er staan die je dus voor ieder wat wil bieden.
1: Ja, en ook voor kinderen, hè? Een speurtocht, zie ik.
0: Een speurtocht voor kinderen. Er is een springkussen. We hebben ook in het kader van het 50-jarig bestaan van de vereniging hebben we dus ook een kleurplatenactie gelanceerd. Die zijn de afgelopen week op scholen uitgedeeld en ook naar de plaatselijke winkels konden ze meegenomen worden.
1: Ja.
0: Dus we hebben er 1000 verspreid. Dus ik ben heel benieuwd hoeveel er straks uitkomen of ingeleverd worden.
1: Ja.
0: En dan gaan we dan kijken naar wat prijsjes uitreiken. En die hopen we dan straks op de laatste verenigingsactiviteit van dit jaar. In het kader van het jubileum, 5 september, we hebben een open dag op de Bijenstand aan de Harderwekerweg. En daar gaan de prijzen dan uitgereikt worden.
1: Nou, ja, er is zo ontzettend veel te beleven. En welke oude beroepen moet ik dan aan denken?
0: Er is een klompenmaker, er is een houtkarver, er is een beeldhouwer. Het spinnen van wol wordt gedaan, korflechten, stoelenmatten. Dus we hebben een heel scala van oude beroepen.
1: Nou, klinkt hartstikke goed. En dit is allemaal bij het dorpshuis Het Blanke Schot, hè?
0: Ja, klopt. Dorpshuis Blanke Schot in Uddel. Het wordt ruim aangegeven met borden. En ik zou zeggen, het belooft mooi weer te worden. Niet meer zo bloedheet.
1: Ben je beter dan afgelopen zaterdag, hè?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja.
0: Dus ik zou zeggen, kom massaal naar Uddel toe.
1: Nou wel. Ja, u hebt er in ieder geval genoeg aan gedaan om het allemaal mooi te organiseren. Dus het zou mooi zijn als daar heel veel gezinnen, vooral ook, want omdat er zoveel leuks ook voor de kinderen is, op afkomen.
0: Het zou geweldig zijn. En daarmee proberen wij dus onze hobby onder de aandacht van de mensen te brengen.
1: Nou, heel leuk. En wat ik al zei, ik hoop dat al uw inspanningen om het te organiseren, dat dat ook beloond wordt door veel bezoekers. Heel veel succes zaterdag. En ja, we hebben dan gekeken van een band waar de naam Bee in ieder geval in zit. En dan kom je natuurlijk bij de Bee Gees uit, hè. Staying Alive. Dankjewel, Henk Kok van de Bijenhoudersvereniging.
0: Graag gedaan.
1: De Vierkante Korf. En heel veel succes zaterdag.
0: Dankjewel.

De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 4, 11 en 18 juli een wildobservatie op landgoed De Dellen. Bij aanvang van de excursie zal de boswachter de deelnemers informeren over de dieren en hun leefgebied. Je verblijft in de wildobservatiepost tot zonsondergang in afwachting van het wild. Vooraf online reserveren is noodzakelijk. Deelname kost €15 per persoon en voor donateurs €7,5 per persoon op vertoon van geldige GLK-donateurspas. Tip van de boswachter: neem een verrekijker mee. Voor meer informatie en online reserveren kan je gaan naar www.glk.nl/excursies. Sweet dreams are made of this, Eurythmics.

Ja, The Winner Takes It All van ABBA hebben we net nageluisterd. Van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli staat het Albatros-terrein weer in het teken van een zomerfeest Uggelen. Met bekende artiesten, de populaire dorpenstrijd en een gezellige familiedag biedt het evenement 3 dagen lang vermaak voor jong en oud. Voor meer informatie en tickets kan je naar www.zomerfeestuggelen.nl. Aha, met Take On Me.

Zaterdag 11 juli organiseert de zoogdierenwerkgroep van IVN Apeldoorn een braakballenpluisdag bij praktijkcentrum Boma aan de Assessestraat 328B in Apeldoorn. De activiteit start om 13:30 en eindigt om 16:00. En aanmelden kan via de website www.ivn-apeldoorn.nl. Ja, en we lopen al naar het eind van de Het eerste uur, moet ik zeggen, van de matinée van deze maandag, de 29e juni. Heel fijn dat u afgestemd hebt op RTV Apeldoorn en met name natuurlijk ook op deze matinée. U weet dat dit programma morgenochtend ook nog weer te beluisteren is tussen 8 en 10. En ook nog een hele week bij uitzending gemist. We hebben voor het volgende uur live gasten in de studio over van de stichting SCA, Stichting Comité 30 juni 1 juli. En Albert Mulder van Harmonica Prinses Juliana Beekbergen. Het orkest gaat meer vertellen over de eerste avond in Beekbergen waar ze optreden. We gaan er even uit met Fast Car van Tracy Chapman.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aan zit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jette moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. De Amerikaanse filmregisseur Carl Rins is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van 11 miljoen dollar van Netflix. Het geld was bestemd voor de science fiction serie White Horse, maar Rins gebruikt het voor privé-investeringen en uitgaven aan luxe goederen. Hij bood zijn excuus aan en wijt zijn gedrag aan psychische problemen en bijwerkingen van medicijnen. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: Matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, dat is de tweede uur van de matinee van deze maandag de 29e juni. Fijn luisteraars dat u nu ook weer aangeschoven bent bij onze matinee. Olaf Bos zorgt weer voor mooie muziek en de techniek. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Ze zijn hier al in de studio. Naftali, Filippa, zeg ik het goed, en Mike. En ze zijn van de stichting SCA, oftewel Stichting Comité 30 juni / 1 juli Apeldoorn. En ze komen in de studio uit de doeken doen wat we kunnen verwachten van het Roots of Freedom Festival, dat op zondag 5 juli gehouden wordt. En Albert Mulder van Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen is enthousiast over het optreden dat ze aanstaande donderdagavond 2 juli gaan verzorgen tijdens de Veluwse Avondmarkt in Beekbergen. En het volgende nummer dat Olaf heeft uitgezocht is van Queen, Don't Stop Me Now. Nee.

De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 11 juli een spannende ontdekkingstocht voor kinderen in Majuba en Scherpenberg. Ben je benieuwd wat er in het bos allemaal te ontdekken valt? Ga dan samen met je ouders en of je grootouders met de boswachter mee op zoek naar kleurrijke kevers en fluitende vogels. Onderweg leer je veel over de natuur en worden er misschien wel sporen van de grote dieren die in het bos leven gevonden. Vooraf online reserveren is noodzakelijk. Het is vanaf 2 uur tot 3:30. En de boswachters zeggen het meest geschikt is het voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. En informatie en online reserveren vind je via www.glk.nl/excursies. En nu gaan we naar Dingedong van Teach-In.

0: Ja, zoals ik al aangaf, zijn twee gasten tegenover mij neergestreken. Naftali Felipa en Mike. En zij horen bij de stichting SCA. En nu zijn natuurlijk alle luisteraars benieuwd. Wat is de stichting SCA? En ik heb begrepen, Mike, dat jij daar iets meer over gaat vertellen.
1: Daar kan ik wat meer over vertellen. Stichting SCA is opgericht om... de geschiedenis een mooi plekje te geven. Het verdient wat meer erkenning. Niet alleen in de geschiedenisboeken, maar ook binnen Apeldoorn.
0: Je bedoelt de slavernijgeschiedenis?
1: Ja. Dus dat willen we, daar willen we mee bezig. We willen verbinden, we willen een stukje educatie. We willen dat mensen meer op de hoogte zijn van wat er zich heeft afgespeeld. Maar ook hoe dat in het verleden nog steeds voelbaar is.
0: Mm-hmm. Wat er in het verleden gebeurd is, nu nog steeds voelbaar
1: precies.
0: Is.
1: Ja.
0: En jullie zijn hier vorige week bij een collega Lydia geweest om te vertellen over de herdenking.
2: Ja, klopt.
0: En nu zijn jullie hier vandaag om de viering te bespreken.
2: Ja, klopt. Roots of Freedom Festival. Ja.
0: En dat is voor het eerst, hè?
2: Ja, dit is voor het eerst, ja. We doen het ook samen met Gigant. Mm-hmm. Dus dat is echt al supermooi. Bijzonder ook dat we dit samen mogen doen. Onder andere daar ook. En dat we daarin zo worden gesteund. Ik denk dat dat gewoon heel erg mooi is om te zien hoe dat echt wordt gedragen. Dat zij echt willen ook dat het slaagt. Dat we iets kunnen maken met z'n allen. En dat we echt iets moois kunnen neerzetten. En hopelijk hierna aankomende jaren dat verder kunnen uitbouwen met ze.
0: Ja, want het gaat allemaal over aanstaande zondag.
2: Ja, het is aanstaande zondag al. Dus dat is heel snel.
0: Ja. En ik begreep net dat de stichting eigenlijk ook pas sinds maart draait.
2: Ja, klopt. Sinds 18 maart zijn we opgericht. Ja.
0: Ja, dus dan hebben jullie al ontzettend veel werk verricht. Maar jullie hebben dus inderdaad Gigant als grote steunpunt gevonden.
2: Ja.
0: En achter Gigant, tussen Gigant en Coda, denk ik, daar wordt het allemaal gevierd.
2: Ja, op het Rekumplein.
0: Dus dat, en de weersvoorspellingen zijn goed.
2: De weersvoorspellingen zijn gelukkig goed.
0: Ja.
2: Er wordt ook een deel in het café gedaan. We hebben onder andere kinderworkshops. Daar gaan we de kinderen wat leren over educatie. Kunnen ze wat verschillende workshops doen. We hebben er een stuk of 6. Dus dat is heel erg leuk.
0: Ja.
2: Dat ze daarin worden meegenomen. We hebben nog educatie. Dus echt wat laten zien over de geschiedenis van vroeger. Verschillende foodstands. Dus Antilliaans eten, Caribisch eten, Surinaams. We hebben ook non-food. Dus mensen kunnen ook wat andere leuke dingen kopen. En verschillende soorten evenementjes die daar gaan plaatsvinden.
0: Oké, en welke dingen doen jullie dan voor de kinderen? Daar ben ik dan heel benieuwd
2: naar. Voor de kinderen gaan ze onder andere gaan ze een vogel maken, onder andere.
0: Aha.
2: En ze gaan een placemat maken. En in die placemat komen bepaalde woorden terug uit onze eigen taal, ook uit Suriname. En die kunnen ze dan daarin verwerken, kunnen ze weer meenemen naar huis. En zo hebben we eigenlijk allemaal verschillende dingetjes die eigenlijk uit slavernij verleden zijn. Maar die op een kinderlijke wijze ze meegeven. En hopelijk dat ze er wat aan hebben.
0: Kijk, want het gaat dus allemaal, de viering. Hoe spreek ik dat? Ketikoti, hoop ik al dat ik goed uitspreek.
2: Ja, Ketikoti, ja.
0: Ketikoti, en het andere, hoe spreek je?
2: Kadena Kibra.
0: Oké.
2: Ja.
0: En voor de luisteraars die nog niet weten wat het is?
2: Kadena Kibra en Ketikoti zijn allebei eigenlijk hetzelfde woord. De ene komt uit de Antillen en de andere uit Suriname. Het heet verbroken ketenen.
0: Mm-hmm. Ja, en dat... gelukkig is het nu veel bekender dan dat het geweest is. En Apeldoorn, ik had al met een voorgesprek erover dat Nerissa, die heeft het 3 jaar geleden geprobeerd. Maar toen kwam het nog niet echt van de grond. Maar jullie hebben het verder opgepakt. Want het is niet alleen Gigant dat meedoet, maar ook nog meer steun hebben jullie, toch, Mike?
1: Klopt. Zoals Paleis het Loo, Coda... Orfhuis. En het mooiste aan deze samenwerking is dat zij faciliterend zijn. Dus we kunnen gebruik maken van het netwerk. De kennis die er is. Dus dat is eigenlijk best uniek.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, want Orfhuis heeft er ook al wel meer aan gedaan. Hè? Dat, met de portretten waar we dan naar keken. En
1: precies.
0: Dat je daar dus de hulpjes ziet staan

0: Caro Bonaire. En het liedje heet Bissé. En Bissé is eigenlijk van zeg het. Okay. Zeg wat je voelt. En het is ook een beetje een liefdesnummer. En het mooie aan het liedje is ook nog... zijn originele nummer is dus alleen Bissé. Maar dit is Bissé en Dile. En Dile is in het Spaans eigenlijk hetzelfde. Betekent hetzelfde. En dus wat meer een bachata nummer. Okay. En het mooie en het grappige aan het nummer is dat zij dit spelen in een barbershop.
1: Okay.
0: Dus dat is een beetje ook wel hoe wij zijn opgegroeid. Hè? Met muziek, als je lekker naar een kapper gaat, dan doe je muziekje op. En dat is ook wat je terugziet in hun nummer op YouTube. Spelen ze het ook echt af in de kapperszaak. Dat doen ze met z'n tweeën. Dus,
1: want jouw geboortegrond, Nathalie, waar kom jij oorspronkelijk van?
0: Mijn ouders komen uit Curaçao. Ik ben hier geboren en getogen. Ja.
1: En voor jou, Mike?
2: Vader uit Curaçao, moeder uit Nederland.
1: Dus, maar het zit wel in jullie genen om die tabata erop te kunnen dansen.
0: Mijn moeder houdt heel erg van dansen. Mijn vader niet. Ook al komt hij uit Curaçao. Maar mijn moeder houdt heel erg van dansen. En dat heb ik echt overgenomen. Ik hou heel erg van muziek en dansen. En dat is toch de verbinding die je van het huis uit meekrijgt.
1: Ja, en Mike?
2: Ik ben ook wat minder van het dansen. Ik ben sowieso een beetje een rustig mens.
1: Ja.
2: Maar muziek, dat is eigenlijk de hele dag.
1: Ja. En dat maakt ons vrolijk.
0: Absoluut, ja.
1: En ondertussen, Olaf heeft het nummer opgezocht en hij gaat het starten.
0: Nou, top. Leuk.
3: Daar zit dus weer zijn mami.

0: Ja, we werden hier helemaal vrolijk van deze muziek. We hebben geen dansje gemaakt, maar...
1: Ja, wel op mijn stoel, hoor.
0: Ja. Ja, hè, de stemmen die nu te horen zijn... is Naftali, Felipa en Mike. En zij zijn met de stichting SCH... hebben ze voor aanstaande zondag een fantastisch feest georganiseerd. We hebben het al een klein beetje over gehad. Hè, aan de basisdingen die er zijn.
1: Ja.
0: Maar er zijn ook allemaal optredens, hè?
1: Ja, klopt. Allemaal verschillende optredens. De eerste groep is Candela. In het, dat betekent in het Nederlands betekent dat vuur. En dat is, een band met 4 man die spelen. En die spelen eigenlijk van alles. Salsa, bachata, merengue. Eigenlijk alles om het publiek lekker in de stemming te brengen.
0: Ja, en hoe laat begint het allemaal?
1: Het begint om 2 uur. Om twee uur zal de voorzitter, Evelyn, zal een woordje doen. En om 2:30 gaan we echt beginnen met de muziekfestijn.
0: Kijk, want je noemt nu wel even de allereerste die op komt treden. Maar jullie hebben dus veel meer die opkomen.
1: Ja, we hebben echt heel verschillend. Brian MG komt optreden. Die maakt hip-hop, R&B. Is heel verschillend. We hebben een aantal, niet bands, maar een aantal DJ's inderdaad. Ja. Die komen optreden. En eigenlijk is alles wel een beetje in het trant van afro-muziek, Latin. Vooral Caribisch, Surinaams. Dat is een beetje wat ze voornamelijk zullen maken zondag.
0: Ja. Ja, en ik zei ook al, het viel mij ook op dat er dus ook Antilliaans domino. Ja, ja. En wat maakt het Antilliaans, Mike?
2: Wat maakt het Antilliaans? Ja, het is eigenlijk een spel dat in de geschiedenis over is gekomen naar de Antillen. En dat spel is eigenlijk geadopteerd. En echt een basis geworden voor het bij elkaar zijn. Voor het verbinden. Het
1: hoort er gewoon.
2: Het hoort erbij, ja.
1: Het is eigenlijk wel op elk feestje is het normaal. Dan komen jongens met hun eigen tafeltje en hun domino-stenen spelen ze erop. En wat het echt ons maakt, ja, het zijn toch de harde muziek en het harde schreeuwen. Ze schreeuwen tegen elkaar. Het lijkt alsof ze ruzie hebben.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk zijn het gewoon vrienden voor het leven. Maar ja, dat is toch wel het mooie wat je ziet aan het domino-spel. Ik speel het zelf niet. Er zijn eigenlijk ook voornamelijk de mannen, volgens mij.
0: Ja,
1: ook
0: die ik zei al, die foto van Maxima, die dus ook domino aan
1: klopt.
0: Het spelen is.
1: Ja,
0: ja. Ja. En ook bijzonder fanaat leek, in ieder geval.
1: Ja, het is natuurlijk ook... ze komt natuurlijk uit Argentinië. Ja. Dus het is allemaal een beetje in die hoek waar we allemaal vandaan komen. Ja. Dus ik denk dat ze zich op dat moment even weer thuis voelde, denk ik.
0: Ja, ja, dat ze dat dan aan het spelen was. En jullie hadden het ook al over... Er is ongelooflijk veel te doen.
1: Ja,
0: niet
1: klopt.
0: Alleen de muziek, maar ook voor de kinderen allemaal activiteiten.
1: Ja, haarworkshops ook. Er worden ook haar gevlochten.
0: Okay.
1: Dus mocht je dat willen, dan kan dat ook nog. Dan kun je ook nog je haren vlechten.
0: Nou, zoveel heb ik nou ook weer niet. Ik denk dat... En Mike, je hebt het niet laten doen, denk ik.
2: Nee, dat was eens.
0: Ja. Maar er zijn dus ook allemaal kraampjes. En bij
1: klopt.
0: Die kraampjes kun je met contant geld betalen? Of is het allemaal...
1: Je kan contant betalen, maar ook zeker met PIN.
0: Ja.
1: Dus het is wat voor iedereen. Iedereen kan, het is in ieder geval voor iedereen.
0: Oké. En ja, jullie zeiden al van, het is dus allemaal gratis.
1: Ja, klopt. Het is inderdaad gratis. Behalve natuurlijk de steentjes waar je natuurlijk gewoon netjes moet betalen.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval om erop te komen, is de toegang is gewoon gratis. Ja.
0: Met hoeveel vrijwilligers hebben jullie dit allemaal in elkaar gedraaid?
1: Nou, we hebben een pool van 20 man, in ieder geval vanuit onze kant. Gigant heeft er ook nog een aantal natuurlijk die mee helpen opbouwen. En ook op die dag aanwezig zijn. Dus best wel, ik denk dat we met 30 man dit echt wel doen. En het mooie daaraan is dat we verschillende werkgroepjes hebben. Nou, bijvoorbeeld een herdenking- en vieringgroep. Daar zit een aantal in. En die hebben allemaal een eigen taak voor die dag. En die gaan overal ergens staan. En die zullen mensen verwelkomen tot aan een stukje educatie, tot aan bij de haarworkshops. En dat is gewoon heel erg mooi te zien dat we het niet alleen doen als stichting, maar dat we het echt met de gemeenschap doen. En ik denk dat dat hetgene is wat het uiteindelijk ook wel gaat dragen.
0: Ja, en die workshops die worden door heel Gigant gegeven?
1: Nee, de workshop wordt in de Waffelzaal onder andere, komt er een lecture.
0: Oh ja.
1: Daar zal iemand eigenlijk wat gaan vertellen. We hebben ook nog een taalworkshop, dus eigenlijk de Antilliaanse taal. Die komt bol.com hebben we ook nog. En we hebben buiten hebben we dan de workshop voor het haar, maar ook waar jij haar kan doen. Domino tafels zijn onder andere buiten. Ja, het is ook wel een spel wat bij ons veel buiten wordt gespeeld. Ja. Vandaar dat we er ook wel voor hebben gekozen om dat ook wel in die hoedanigheid eigenlijk te doen.
0: Ja, en wat is jouw rol als penningmeester in dit alles, Mike?
1: Ik ben de penningmeester.
0: Oh, jij bent de penningmeester.
1: Ja, ik ben de penningmeester.
0: Oh, jij bent de secretaris.
2: Klopt.
0: Ja. Jongen, maar vanaf maart. Ja, je moet een statuten hebben voor een stichting.
1: Daar hadden we Mike voor.
0: Okay.
1: Dat was zijn achtergrond, Mike is jurist.
0: Okay.
1: Dus het was heel fijn dat hij ons daar heel snel doorheen kon loodsen.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Hè, dat je dat allemaal heel duidelijk hebt. En ook de verantwoordelijkheden en dat soort dingen. Ja, maar vanaf dat moment zijn jullie dus bezig geweest. En nu is het begin juli en dan hebben jullie het hele programma voor elkaar.
1: Ja,
2: we vinden het zelf ook eigenlijk wel bijzonder, hoor.
1: Zeker.
2: Het is zoveel werk in zo'n korte tijd.
0: Ja.
2: En dat kan ook alleen maar als je goede partners hebt, als je vrijwilligers hebt. En het zijn niet alleen vrijwilligers vanuit onze gemeenschap, maar iedereen is welkom.
1: Ja, absoluut.
2: En daar staan we wel echt voor. We willen echt verbinden, we willen echt echt de boodschap overbrengen en een stuk kennis. En ik denk dat we dat in een hele korte tijd heel goed hebben gedaan. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, inderdaad heel knap als je dit dan opzet en dan voor elkaar krijgt. Ook met grote samenwerking heb ik wel begrepen met Gigantus inderdaad.
2: Klopt. Ja. En we hebben nog een sponsor zoals Tony Chocolonies.
1: Ja, om maar te vertellen.
2: Hele grote sponsor. En Purtiek uit Apeldoorn. Dus mooi, ook lokaal wordt er mooi meegedacht. En dat is
1: fantastisch.
2: Dat is super. Ja.
0: Dat is inderdaad hartstikke goed. Hebben we nog dingen vergeten voor aanstaande zondag om het erover te hebben?
1: Nee, ik denk dat het vooral belangrijk is dat we dit echt voor Apeldoorn ook doen.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat ook heel goed is om te vertellen. Het is niet alleen voor onze gemeenschap, maar het is echt voor... Ja, ik ben zelf een Apeldoorner, ik ben hier geboren en getogen.
0: Ja.
1: Dus het is echt voor ons allemaal. En dat is ook wat ik iedereen probeer uit te leggen en probeer te vertellen. Dus het is niet, wat Mike net al zei, alleen voor onze gemeenschap, maar het is echt voor elke Apeldoorner.
0: Mm-hmm.
1: En iedereen is daarin welkom. Nou ja, Mike is zelf gemixt.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld, ja, die is half Nederlands, half Antilliaans. Weet je, dus dat is gewoon heel erg mooi om te zien dat iedereen elkaar daarin ook kan vinden. En dat we de dialoog met elkaar kunnen aangaan. Niet als in vervelend, maar gewoon dat we met elkaar kunnen praten en respectvol.
0: Mm-hmm.
1: En dat is ook wat we hopelijk zondag hopen te doen. Als mensen vragen zijn, dan zijn wij met z'n allen paraat met ons mooie shirtje die we allemaal aan hebben in een bepaalde kleur. Dus we zijn zeker goed te herkennen.
0: Okay.
1: En iedereen kan ons gewoon mooi aanspreken. En dan kunnen we vast met elkaar over van alles en nog wat hebben.
0: Okay, en wat is de kleur van het?
1: De kleur is blauw.
0: Oh, okay. Okay, meteen, dat was toch ook de Blue Wave van
1: Curaçao? Het is inderdaad ook de Blue Wave, inderdaad. En dat is ook wel wat je terugzet in ons eigen logo. Dus het is ook wel een van de redenen dat we ook wel hebben gekozen voor blauw. Ja, blauw staat ook voor de zee.
0: Ja.
1: Ja, de Antillen en zo zitten natuurlijk om de zee heen. Dus blauw is wel een kleur wat veel terugkomt. En wat ook door ons gewoon omarmd is.
0: Ja. Dit was inderdaad niks meer vergeten.
2: Nog één ding. Ja? Want het is natuurlijk wel heel belangrijk om duidelijk te maken dat er ook een hele grote verborgen geschiedenis in Apeldoorn is.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Waar niet iedereen zich van bewust is.
0: Nee.
2: En daar willen we eigenlijk meer zo naartoe werken dat dat steeds meer bekend wordt. Zodat iedereen eigenlijk weet dat het helemaal niet zo ver van mijn bedshow is.
0: Nee. Hebben jullie daar CODA voor ingeschakeld?
2: Daar werken wij samen
1: mee. Ja, klopt. Werken voor mij samen. Ja.
2: Wij doen daar onderzoek naar. Ja,
0: ja,
2: samen met CODA.
0: Ja, want ik ben oud-docent van de Koninklijke Scholengemeenschap.
1: Oh, leuk.
0: En ik weet dat CODA ook bij ons komt kijken van hoeveel zit er van het slavernijverleden.
1: Ja.
0: Waar is het geld vandaan gekomen?
1: Ja.
0: En zo.

0: Dus dat, vandaar dus dat ik ook weet dat het met CODA samengewerkt wordt. Ja, ja. En ja, dat blijft heel spannend waar het allemaal zit. En, ja.
1: Dat is het ook.
0: Ja.
1: En goed om te weten natuurlijk.
0: Ja.
2: Ja. Ja. En ook voor ons, hè, er komen elke keer weer nieuwe dingetjes uit. Of dingen die je hoort. En we hebben iemand in het bestuur zitten die heel erg op educatie zit. Een stuk geschiedenis, dat is ook haar achtergrond. En als je dan ziet wat er uitkomt en wat we dan horen, dat is gewoon super tof. En ook om, ja, wat Mike eigenlijk al zegt, is voor iedereen eigenlijk wel een verborgen geschiedenis. Wat hopelijk langzaamaan en steeds meer een stukje aan het licht komt.
0: Ja.
2: En dat kunnen we tonen en laten zien. En nogmaals, het is echt niet onze bedoeling om daar vervelend mee om te gaan. Maar vooral laten zien van wat er is geweest. Maar ook waar we nu naartoe aan het groeien zijn met z'n allen. En dat is natuurlijk ook mooi. Hè? Ik bedoel, vroeger hadden we niet eens met z'n drieën in deze ruimte kunnen zitten.
0: Nee.
2: Dus als je daarover nadenkt, dan komen we echt wel ver met z'n allen. En dat is gewoon heel erg gaaf om te zien.
0: Nou, ik denk dat het hele mooie afsluitende woorden zijn. Hè? Van
1: ja,
0: jullie bezoek hier naar de studio. Fantastisch, Naftalie en Mike, dat jullie naar de studio wilden komen om wat meer te vertellen over het grote Roots of Freedom Festival, dat aanstaande zondag gehouden wordt achter en naast Gigant,
2: ja,
0: en in Gigant. En dat duurt van 2 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. Er is van ongelooflijk veel te beleven.
2: Alles te doen. Ik zou zeggen, kom vooral langs en geniet vooral. Ja.
0: Nou, dank jullie wel voor die uitnodiging. Dank je wel voor het komen hier. En heel veel succes voor aanstaande zondag. We gaan nu naar Village People met YMCA.

0: Aanstaande donderdag is weer de eerste Veluwse avondmarkt in Beekbergen. En daar gaat onder andere het harmonieorkest Prinses Juliana uit Beekbergen optreden. En Albert Mulder kan ons er veel meer over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo. Hallo.
0: Hallo. Ja, waar treden jullie op en wat gaan jullie spelen?
1: Ja, wij treden inderdaad op de Veluwse avondmarkt.
0: Ja.
1: Dat vindt elke donderdag in juli en augustus plaats in het centrum van Beekbergen. Dus dat is op de Papenberg en op de Dorpsstraat van Beekbergen rondom de Oude Kerk.
0: Ja.
1: En wij zullen vlakbij de kerk ook zitten. Dat is op de hoek van het Freule-Hartseplein en de Papenberg in Beekbergen.
0: Ja.
1: En daar geven we een zomerconcert ter gelegenheid van de eerste Veluwse avondmarkt.
0: Ja, en jullie staan daar met alle deelnemers van jullie PJB?
1: Ja, klopt helemaal. Ja, aan het einde van de laatste avondmarkt hebben we ook de gewoonte om met een meer dwelorkestachtige variant een aantal nummers te spelen. Maar meestal aan het begin, de eerste avond van de markt, dan zijn we met het voltallige orkest inderdaad aanwezig en zitten we ook gewoon. Dus dat zijn man en vrouw of 40 die aanwezig zijn. En we zitten dus buiten. Dus iedereen die langs loopt, die zal ons zeker wel horen.
0: Ja, zeker. Want ik zit me even, want ik ben al wel een aantal keren ook geweest met RTV Apeldoorn, die ook weer deze donderdag er zal staan. De hoek van het Freule-Hartseplein en de Papenberg. Ik probeer me het even voor te stellen.
1: De oude kerk, de Dorpskerk van Beekbergen. En als je daar met je gezicht naar de ingang toe staat, dan zitten wij aan de linkerkant in het parkje daar.
0: Vlak
1: bij de notaris is het ook.
0: Oké, dan heb je ook nog wel, want het wordt gelukkig niet zo bloedheet als afgelopen weekend. Ja.
1: Nee, 24, 25 graden hooguit zag ik hoor. Het wordt echt ideaal weer eigenlijk voor om een markt te bezoeken. En voor ons is het ook fijn, want met meer dan 30 graden muziekinstrument bespelen is ook niet heel prettig.
0: Nee, dan kun je wel blijven stemmen.
1: Ja, onder andere, ja. Je krijgt ook best wel een beetje warm.
0: Ja,
1: omdat je toch al een inspanning doet 2 uur lang.
0: Ja, want ik vond het heel bijzonder. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik weet ook niet of ik het goed uitspreek, maar je speelt een eufonium?
1: Ja, dat klopt helemaal. Ja, dat is, eufonium inderdaad, dat noemt ook al bariton of tenorhoorn. En dat instrument speelt een beetje de derde stem in het orkest. En het is een grotere trompet. Dat moeten mensen zich daarmee voorstellen.
0: Oké.
1: Dus een groot koper instrument is het.
0: Ja. En jullie spelen dus vanaf 7:15. Tot hoe laat?
1: We spelen in 2 gedeeltes. Dus eerst inderdaad het eerste gedeelte om 7:15. Dan omstreeks 7:45 hebben we even pauze.
0: Mm-hmm.
1: En dan spelen we het tweede gedeelte. En dat is tot ongeveer 8:30.
0: Oké. En jullie hebben ook een gastdirigent, hè? Begrijp ik.
1: Ja, klopt. Ja, onze eigen vaste dirigenten die konden helaas niet aanstaande donderdag. Dus hebben wij inderdaad Patrick Curves bereid gevonden om ons te dirigeren. En dat is wel leuk. Hij is een goede dirigent, want hij heeft onder andere ook het orkest van de Koninklijke Luchtmacht gedirigeerd.
0: Nou, dat is niet de eerste de beste.
1: Nee, zeker niet. Dus dat is hartstikke leuk. Dan kunnen wij wat van hem opsteken.
0: Ja. Ja, en kun je iets meer vertellen over wat jullie gaan spelen?
1: Ja, wij spelen onder andere van allerlei muziek door elkaar, maar onder andere muziek van

0: van de Bee Gees. Radar Love zullen we spelen. Zwart-wit. Zoet, zout, zuur. En een aantal andere marsen nog. Dus ja, veel herkenbare muziek, denk ik, voor de mensen.
1: Ja. Nou, ik hoop dat er heel veel mensen weer op de markt afkomen. Er is nog geen scholenvakantie, geloof ik.
0: Nee, volgens mij begint die voor midden een week later inderdaad. Ja, nee, klopt.
1: Ja, want Noord krijgt inderdaad op vrijdag vakantie. Dus wat dat betreft staan er nog niet zoveel gezinnen op de camping.
0: Nee, ik denk het niet. Maar de ervaring is van de afgelopen jaren dat de eerste markten best heel druk bezocht worden. Omdat mensen denk ik toch leuk vinden dat dan de markten weer losgaan. Ja. Dus die zijn beter bezocht, heb ik het idee, dan de markten in augustus.
1: Oké, dan is men er alweer een beetje op uitgekeken of zo.
0: Ja, dat denk ik. Ik denk toch ook dat er best wel veel mensen uit de dorpen en uit Apeldoorn en zo komen.
1: Ja.
0: En die vinden het is best leuk, denk ik, om een van die eerste markten te pakken. Goed, dat is. Ik heb het niet natuurlijk niet. Ik heb niet aan tellen bij wel hoeveel mensen er daadwerkelijk zijn.
1: Nee, want jullie zijn ook de laatste versie. Dan komen jullie ook nog een keer optreden.
0: Ja, dan spelen we met de Big Band, zoals dat heet. En dat was een iets kleinere bezetting. Dan staan we ook en dan lopen we op een aantal plekken op de markt lopen we rond. En dan spelen we daar ook gewoon goed in het gehoor liggende muziek.
1: Nou, hartstikke mooi. En fijn dat er zoveel belangstelling voor is ook van die Veluws avondmarkten. Wij staan er ook altijd met heel veel plezier met RTV Apeldoorn. En,
0: leuk. Ja, dat jullie ook zijn.
1: Ja, dat is echt heel leuk. Waarschijnlijk staan we ergens wel in de buurt van wat je nou net beschreven hebt waar jullie staan.
0: Nou, mooi. Dan komen we misschien nog even langs inderdaad. Dan zien we elkaar misschien nog wel.
1: Ja, nou, deze keer ben ik er toevallig niet bij. Maar mijn collega's zijn er wel. En die zullen het heel leuk vinden. Ook wellicht wil je daar dan ook nog weer iets vertellen. Daar zijn ze ook altijd heel blij mee.
0: Ja, dat kan best. Ja. Nou, ik zal eens kijken of ik ze kan vinden inderdaad. Hartstikke leuk.
1: Nou, we hebben natuurlijk even gekeken. In het persbericht stonden ook al wat nummers. En Olaf heeft gevonden Radar Love, wat jullie ook gaan spelen, maar dan in jullie eigen versie. Maar we gaan er nu op de radio ook naar luisteren, naar Radar Love. En dankjewel, Albert Mulder, dat je in de uitzending wilde en kon komen. En heel veel succes aanstaande donderdag.
0: Ja, hartstikke bedankt. Leuk.
1: Tot de volgende keer.

Ja, we lopen naar het eind van de tweede uur van deze matinee van maandag de 29e juni. Fijn luisteraars dat u weer bij ons was op RTV Apeldoorn en met name de matinee. Olaf Bos, dankjewel voor de muziek en de techniek. Redactie, dankjewel voor het aanleveren van de gesprekken. En graag tot de volgende keer. Ik ben Tineke Jaltsema. We gaan eruit met Black Velvet van Elana Miles.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na de WK-winst van Marokko op Nederland was er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderwijk. Vanochtend verzamelden honderden supporters op de Valjandlaan, wat escaleerde tot geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. De eerste onrust is voorbij, maar het speelt nog wel een klein beetje af in de zijstraten. Het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat meldt de Nederlandse Bank vandaag. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminele bank- of creditcardgegevens achterhaald worden. DNB signaleert vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen uit het buitenland. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aan zit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Stedendriehoek Draai Door.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Welkom, we gaan er weer eens flink tegenaan.
1: U luistert naar de Stedendriehoek Draai Door met Tim Schel.
5: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

ik zeg een hele goede morgen en welkom bij de Steden Driehoeken draait door. We schrijven vandaag alweer de laatste dag van juni. Het is 30 juni 2026. En we begonnen met Monty Python en Always Look on the Bright Side of Life. Ja, of je hebt gekeken vannacht of je hebt niet gekeken vannacht. Maar dan ben je vanochtend wel met het nieuws wakker geworden. We liggen eruit. Ja, ach, ja, ja. Nederland het verloren van Marokko. Ja, en ik denk, ja, laten we dan maar beginnen met Monty Python. Always look on the bright side of life. Probeer even de positieve dingen te doen. Het eerste wat ik vanochtend dacht, dat was dan toch wel weer, we hebben verloren met penalties. Dus dat betekent dat we nog steeds in de race, of dat we nog steeds het record hebben voor de ploeg die het langste ongeslagen is op het WK. Ja, dat zijn nou 16 wedstrijden. Ja, dat is toch even een positief puntje, Pepintje. Dat kun je kijken. Al die oranje versiering, dat gaat weg. Ja, daar heb ik me dan weer aan zitten ergeren. Dat is ook weer een positief puntje. We hoeven s'nachts niet meer op te blijven. We hoeven ons niet meer druk te maken. Gaat het onweren? We hoeven ons niet meer druk te maken. Moeten we naar Amerika toe? Allerlei andere dingen. Jazeker. Heb ik nog zitten kijken vannacht? Ja, ik heb zitten verkijken. Ik heb de zon zien opkomen vanochtend. En ik zal het wel eerlijk bekennen. Toen die 1-1 kwam, toen de tweede helft was afgelopen, voelde ik de buien al hangen. En ik denk, ja, dat gaan wij verliezen hoor. Ik heb die Duitsers eruit zien gaan op penalties. Ik denk, wij gaan dat niet redden. Zeker niet als Marokko in die laatste minuten de 1-1 scoort. Dus ik ben heel keurig om 4:15 naar bed gegaan. Ik heb 3 uurtjes slaap gehad. Ja, valt dat dadelijk te merken hieraan? Nee. Als je dadelijk wat lange nummers hoort, dan weet je waar het aan ligt. Of je hoort dadelijk een zo'n gaapje. Ja, het is een kort nachtje geworden, maar kon ik laten om niet te kijken. Hey, nog even andere positieve punten. Dat hoorde ik gisteren dan weer. Na 102 jaar gaan de Olympische Spelen weer naar Nederland komen. Jazeker. Denk je de Olympische Spelen, wat dat dan, als je die mee hebt gekregen? 2030 is het tijd voor de Winterspelen in Frankrijk. En de Fransen hebben

besloten tot het lange baan afschaatsen. Het lange baan schaatsen, dat ze dat hier in Nederland gaan doen in een 10,5. Nou, dat is dan toch ook weer een positief puntje, lijkt me dan weer. Hè? Olympische Spelen zijn nog nooit zo dichtbij geweest voor ons Nederlanders. Doe er even lekker je voordeel mee, wat je, ja, of je wel of niet wilt gaan kijken. Het is in ieder geval in Friesland. Zullen we er ook nog een Olympisch dorpje bij doen? Er komt een Middle Plaza, gaat eraan komen. En ik denk dat we daar dan toch ook wel heel erg trots op mogen zijn. Always look on the bright side of life. Ja, wat kunnen we nog meer doen? Het gaat lekker fris worden vannacht. Ik zag temperatuurtjes 13, 14 graden. Wil je je huis afkoelen? Dat is vannacht de ideale tijd tijd voor ook weer een positief puntje. Zo warm als vorige week gaat het voorlopig niet worden. Ook weer een positief puntje. Je hebt waarschijnlijk binnenkort vakantie. Ook weer een positief puntje. Ja, ik probeer het een beetje vrolijk te houden deze ochtend. Wat gaan we doen? Ik heb lekker veel muziek voor je klaarstaan. Ik had je gisteren al kennis laten maken met wat nieuwe nummers. Ja, dat gaat dan ook weer voorbij komen. En ik heb nog voor 1 week, en daar zitten wat herhalingen bij. Maar ik ben gewoon lui. Nog een keer. Just dropped in to see what my conditioning was in. Het liedje wat je dadelijk tegen de klok van 10:30 gaat horen. Om 11:30 heb ik weer een country nummer klaarstaan voor je uit de lijst van de blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers, 174. We gaan naar het jaartal 2008. Don't Think About It. Dat is een country nummer van Darius Rucker. Daar ga ik natuurlijk wat over vertellen. En we gaan hem natuurlijk uiteraard draaien. En dat doen we dadelijk tegen de klok van 11:30. En de rest wat er ter sprake gaat komen. Ik zit even te kijken wat ik voor je klaar heb staan. Ja. Alleen al aan de titel kan ik dan een inkoppertje maken. Nou ja, inkoppertje maken aan de penalties. How many times? Hoe vaak gaan wij nog een penalty serie verliezen? Nog een keer. Always look on the bright side of life. Ik had niks met de man. Er gaat waarschijnlijk een nieuwe bondscoach komen. Dit is Laurie Spee en How Many Times?

Chaka Khan, I feel for you. En daarvoor nog Shawn Mendes en Neva, I can't have you. Ik zit nou even te kijken, is het nieuwe album nou wel of is dat nou niet uitgekomen? Of gaat dat nou binnenkort uitkomen? Aftellen tot de release. Volgende week op 10 juli komt het nieuwe album van de Rolling Stones uit. 4-inch Tongues heet dat album. En er is alweer een nieuwe single van dat album uitgebracht. Ik heb hem klaarstaan. Nieuwe muziek, dit is de nieuwe van de Stones. Jealous Lover.

wel eens leuk om te horen. Een beetje van dit Vulcana hoorde je. Wat gaan we doen? Ik heb een Just Dropped In voor je klaarstaan. En vandaag en morgen ga je een vader en een dochter horen. En ach, ik zit net te bedenken, weet je wat? Ik ga broer liefst dadelijk ook klaarzitten. Niet met Just Dropped In, maar met een ander nummer. Zullen we met de dochter lief beginnen? En als ik vertel wie dat is, dan weet je ook wie de vader is die ik morgen heb klaarstaan met zijn versie. En de vader... Nee, ik doe het anders. We beginnen vandaag met de vader. Ja, want ik zie dat vaderlief twee verschillende versies van het nummer heeft. Dus dan doen we vandaag vader, doen we morgen dochterlief... en dan doen we donderdag weer vaderlief. Vaderlief is Willie Nelson. Dit is één van de twee versies die hij heeft van Just Dropped In.

hadden we Willie Nelson. Dit was zo'n lief. Lucas Nelson en The Promises of Real. And Find Yourself. Hey, en de dame die in de achtergrond, die dame die meezingt, dat is dan weer Lady Gaga. En hoe zijn die twee met elkaar gaan samenwerken? Wat is de connectie tussen die? Nou, dat is heel simpel. Toen Bradley Cooper bezig was met de voorbereidingen voor A Star Is Born, zag hij Lucas Nelson optreden tijdens het festival.

En dat was samen met Neil Young waren Lucas Nelson en The Promise of Real de begeleidingsband van Bas. Cooper was zo onder de indruk dat hij Nelson vroeg om als adviseur en songwriter mee te werken aan de film om de muzikale stijl van zijn personage Jackson Maine vorm te geven. Ja, Lucas Nelson ging aan de slag en schreef uiteindelijk aan verschillende nummers van de soundtrack mee, zoals Shallow, Black Eyes en Music to My Eyes. De band van Lucas, Promise of the Real, fungeerde in de film zelfs als vaste achtergrondband van Jackson Maine. Tijdens deze schrijfsessies en opnamesessies in de studio raakte Lucas Nelson en Lady Gaga, die de hoofdrol van Ellie speelde, heel goed bevriend. Ze bleken een enorme muzikale klik te hebben. Rond dezelfde periode, dus in 2017, was Lucas met zijn band bezig met het opnemen van een eigen titelloze album. En omdat ze toch al en een samenwerker waren in de studio, vroeg hij Gaga of ze zin had om wat achtergrondvocalen in te zingen van een paar van zijn eigen tracks. Ja, Lady Gaga stemde in en nam de backing vocals voor haar rekening op het nummer Set Me Down on a Cloud en deze die je net ook hoorde, Find Yourself. Hoewel ze officieel als achtergrondzangeres staat vermeld, is haar rauwe, krachtige stem zo prominent aanwezig in het soulvolle funky nummer dat het bijna een volwaardig duet aanvoelt. Lucas Nelson noemde haar later in interviews een juweel van een mens en een van de beste muzikanten aller tijden. En ik denk dat Lucas wel met heel veel artiesten in aanmerking is gekomen. En als hij het zegt, wie ben ik dan om dat tegen te spreken? Wij gaan verder met muziek, we gaan terug in de tijd. Dit zijn de Isley Brothers, A Work To Do.

Dusty Springfield en Spooky had ik voor je klaarstaan. En ik heb nou eens wat anders van James Brown klaarstaan. Down and Out in New York City is dit.

Gilbert O'Sullivan en Nothing Rhymed. En daarvoor hadden we nog The Red en Carcass, The Empire Strikes Back. En daar had ik dan wel even zin in, omdat deze week misschien wel het mooiste Grand Slam toernooi begonnen is. Wimbledon is er begonnen en de eerste Nederlander die is volgens mij weer door naar de volgende ronde. Ik zat gisteravond ook nog even naar Novak Djokovic te kijken. En volgens mij vanmiddag gaat de tweede Nederlander ook weer verder met zijn eerste partij, want die werd onderbroken, omdat het aan het schemeren was. Ik zie dat het alweer bijna 11 uur is. Dat betekent dat het journaal van 11 uur eraan gaat komen. Ik ben zo terug met het middelsuurtje van de Steden Driehoek door. We gaan eruit met de Traveling Wilburys en Handle With Care.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na de WK-winst van Marokko op Nederland was er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderwijk. Vanochtend verzamelden honderden supporters op de Vaillantlaan, wat escaleerde tot geweldsincidenten. Dubic heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. De eerste onrust is voorbij, maar het speelt nog wel een klein beetje af in de zijstraten. Het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat meldt de Nederlandse Bank vandaag. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminele bank- of creditcardgegevens achterhaald worden. DNB signaleert vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen uit buitenland. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aan zit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom terug bij het tweede uurtje van de Stedendriehoek draait door. Het is de laatste dag van juni, het is alweer dinsdag 30 juni 2026. En we wonnen met Fleetwood Mac, Little Eyes, zometeen Darius Rucker. Het country liedje op plekje 174, Don't Think I Don't Think About It. Ja, dat doen we dadelijk tegen de klok van 11:30. Eerst even dit is ABC uit de jaren 80, King Without a Crown.

Efficiency en So Long. Ik heb nog een keer nieuwe muziek voor je klaarstaan. Ik draaide hem gisteren ook ontdekt. Brother Wallace, Let's Get Together is dit.

I have enough wings, hoorde je hier. En ik heb er ook wel een beetje genoeg van. Ja, ik ben weer zo slim geweest om het voetballen vannacht te kijken. Nee, nadat de tweede helft was afgelopen, dacht ik, dat gaan we toch niet winnen. We zijn uitgeschakeld door Marokko, door penalties. Drie uurtjes slapen gehad, dus ik ben er wel een beetje klaar mee. Maar ik ben er nog anderhalf uur met lekker veel muziek. Zometeen de Tramps voor je klaarstaan. Hold back at the night. Eerst even dit. This is People's Choice. Do it any way you wanna.

The Drums en Hold Back the Night. En daarmee komen we op 1 minuut voor 11:30 uit. Ja, ik heb weer een country nummer klaarstaan uit de lijst van het blad Rolling Stone. Ja, het zijn de 200 beste country nummers natuurlijk niet zelf verzonnen. Maar dat, is een, dat heeft het blad Rolling Stone voor mij gedaan. En we zijn aangekomen bij 174. Uit 2008 staat daar Darius Rucker. Don't think I don't think about it. Want schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone over het nummer? Het was allerminst vanzelfsprekend dat Darius Rucker succes zou hebben als country-artiest. Ook al had Hootie and the Blowfish met een melodieuze mix van folk rock een hele generatie beïnvloed. Maar Rucker's soloalbum uit 2008 bleek een onmiskenbaar succes. De eerste single was een volwassen country anthem over het besef dat velen van ons jaren na een verbroken relatie nog altijd nadenken over de... nog een keer opnieuw. De eerste single was een volwassen country anthem over het besef dat velen van ons jaren na een verbroken relatie nog altijd nadenken over de vraag: wat als alles anders was gelopen? Don't Think I Don't Think About It bereikte de eerste plaats in de country hitlijst. En daarmee werd Rucker, die het nummer medeschreef, de eerste zwarte artiest sinds Ray Charles, die in 1985 samen met Willie Nelson Seven Spanish Angels opnam, die een nummer 1 hit in de country charts wist te behalen. En ik zei het net al, het nummer komt uit 2008. We staan op plekje 174. Ik heb hem klaarstaan hoor. Don't Think I Don't Think About It. Dit is Darius Rucker.

Harder Than You Think van Public Enemy. En daarvoor hadden we nog op plekje 174. Darius Rucker, Don't Think I Don't Think About It. Uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. Morgen, dan gaan we terug in de tijd. Dan gaan we naar 1940 met Jimmy Davis. You Are My Sunshine. En die staat namelijk op plekje 173. Maar dat had je ook al kunnen bedenken. Hè? Want naar 174 komt 173. Dit is dan weer Joe Jackson en Stepping Out.

Origineel natuurlijk van Tracy Chapman. Dit was de uitvoering van Jonas Blue en Dakota. En Fast Car hoorde je. Ik heb even zin in een rustmomentje. Heb ik het nodig? Ja, ik denk wel dat ik het nodig heb. Rustmomentje heb ik bedacht. Doe ik met de Teskey Brothers. Dit is Hold Me.

Leo Sayer and More Than I Can Say. En ik zie dat het alweer gelukkig voor mij een paar uurtjes slaap te brek gehad. Het is alweer bijna 12 uur, het laatste uurtje van de Steden Driehoek Draai Door gaat daaraan komen. Ik heb lekker veel muziek voor je klaarstaan. De Strokes, ja, dat moet ik sowieso nog draaien. Daar ben ik verliefd op geworden. Gaat volgende week over drie weken gaat het album, nieuwe album uitkomen. Dus daar ben ik dan wel weer benieuwd naar. En ze hebben alweer een single ervan uit. Voor nu gaan we eruit met Duncan Brown. Dit is The Wild Places. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie heeft een 64-jarige man uit Haarlemmermeer aangehouden voor een verkrachting uit 2002. Hij wordt ervan verdacht een toen 16-jarig meisje te hebben verkracht in Lisserbroek. De man kon met een DNA-verwantschapsonderzoek worden geïdentificeerd. De rechtercommissaris heeft bepaald dat hij 14 dagen vast blijft zitten. De vaccinatiegraad onder baby's en kleuters is licht gedaald, maar onder tieners steeg die. Dat meldt het RIVM. De BMR-vaccinatiegraad ligt onder de 90%, onvoldoende om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar kregen meer dan 500 mensen mazelen, vooral kinderen op scholen met een lage vaccinatiegraad. De HPV- en meningokkenvaccinatie onder tieners stegen vorig jaar. Na de winst van Marokko op Nederland is er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderswijk. Vanochtend verzamelden zich honderden supporters op de Vijandlaan, wat escaleerde in geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. En op zijn 75e geboortedag is André Hazes in Madurodam geëerd met een beeldje. Ook is er een officiële herdenkingsmunt geslagen. De onthulling van de munt werd gedaan door Hans Klok, die bevriend was met Hazes. Zijn muziek wordt tot op de dag van vandaag evenaard nog overtroffen en raakt nog altijd miljoenen mensen. Er is niets mooiers dan dat hij juist op zijn 75e geboortedag wordt geëerd met een officiële herdenkingsmunt, aldus Hans Klok. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Tot zover het nieuws.

Goedemiddag, nog een minuutje of 50 ben ik bij je met lekker veel muziek. We begonnen met de Electric Light Orchestra en Hold On Tight. Ja, dat heb ik al even nodig. Ik moet het nog even volhouden. Hey, nieuwe muziek, ik draaide hem gisteren al en je gaat hem de hele week horen. Over 23 dagen, op 24 juli, komt het nieuwe album van The Strokes uit, Reality Awaits. En ze hebben er alvast nieuwe singles vanuit gebracht. Een van die singles, ik werd er al meteen verliefd op, die heb ik klaarstaan. Dit is Going Shopping.

Ja, je hoorde het net al op het journaal volgens mij. Hè? En ik heb het ook nog even nagekeken. Het is vandaag de 75ste geboortedag van André Hazes. En als hij nog zou leven, zou hij dus inderdaad vandaag jarig zijn geweest. En Madurodam is een klein beeldje van André Hazes onthuld. En er is ook een speciale herdenkingsmunt te krijgen van de man. Doe er je voordeel mee, zou ik dan maar weer zeggen. En deze, ik meen het. Ja, ach, als ik dan toch moet kiezen, vind ik dit toch wel een van de leukste van André Hazes' persoonlijke smaak natuurlijk. Dit zijn de Kings of Leon en Sex on Fire.

had ik nog voor je klaarstaan. En Back by Doberman. En dat was Prince en 1999. Hey, ik moet nog even een keer nieuwe muziek doen. Ja, ach, het album The Wall Signal van Muse is uitgekomen. En ik vond de één track toch wel zo goed van The Sickness in You and I.

Het gaat over een ruzie, Stretch. En why did you do it? Ik leg het nog wel een keertje uit. Hey, ook dit kwam dit jaar uit. Ik vind het wel een lekkere zomervibe hebben. Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb.

0: They called me the devil's son.
1: The devil's son, Danny Vera had ik voor je klaarstaan. We blijven even bij The Devil, Suzy Carter en Devil Gate Drive.

Stevie Wonder en Sir Duke en Stromae en Alors on the Dance had ik voor je klaarstaan. Ja, ik vind dit toch wel een geweldige single. Miss Lauryn Hill en Kanye West, I Can Wait.

King Kong 5 van Mano Negra hoorde je ook nog hier. En hiermee komen we meteen aan het einde van deze Stedendriehoek draai door. Zometeen, zoals je van ons gewend bent, natuurlijk de matinee tussen 2 en 4 en morgen vroeg. En dan weet ik bijna wel zeker, ben ik een stuk frisser hier weer tegen de klokken van 10 uur voor nieuwe Stedendriehoek draai door. Want ja, ik ga vannacht niet nog een keer om 3 uur s'nachts voetballen kijken. Ik weet ook helemaal niet welke wedstrijd erop is. Maar ik merk dat dat één keertje kan. Maar nu ben ik er ook echt helemaal klaar mee. Daar ben ik dan ook weer heel erg eerlijk in. Morgen vroeg ben ik er weer voor Nieuwe Stedendriehoek. Daardoor dan trappen we de maand juli af. Ja, ach, het gaat alweer hartstikke snel. We gaan eruit met de Pound Boys en Kepassa. En nogmaals, iedereen een hele fijne dinsdag. Tot morgen, tot woensdag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een bedrijf in Geenemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droogkookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. De politie heeft een 64-jarige man uit Haarlemmermeer aangehouden voor een verkrachting uit 2002. Hij wordt ervan verdacht een toen 16-jarig meisje te hebben verkracht in Lisserbroek. De man kon met een DNA-verwantschapsonderzoek worden geïdentificeerd. Hij blijft nog 14 dagen vastzitten. De komende dagen rijden er geen internationale treinen tussen Amsterdam en Londen. Treinen vanuit het Verenigd Koninkrijk rijden alleen tot Brussel en kunnen niet door naar Nederland. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Oorzaak is de brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waardoor er tot zeker donderdagavond ook geen binnenlands treinverkeer is van Rotterdam naar het zuiden. En op zijn 75e geboortedag is André Hazes in miniatuurstad Madurodam geëerd met een beeldje en een officiële herdenkingsmunt. De onthulling daarvan werd gedaan door Hans Klok, die bevriend was met Hazes. Zijn muziek wordt tot op de dag van vandaag evenaard nog overtroffen en raakt nog altijd miljoenen mensen. Er is niets mooier dan dat hij juist op zijn 75e geboortedag wordt geëerd met een officiële herdenkingsmunt. Aldus Hans Klok. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

in haar schoot. Hij heeft honger, want er was vandaag geen water en geen brood. Dit was niet als in haar dromen en die waren niet eens groot. Toch voelt zij

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droogkookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. Bij een ernstig ongeval

0: bij Nieuw-Vennep is vanmorgen een motorrijder om het leven gekomen. De motor en een personenauto kwamen met elkaar in botsing. Hulpverleners hebben de motorrijder nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. De komende dagen rijden er geen internationale treinen tussen Amsterdam en Londen. Treinen vanuit het Verenigd Koninkrijk rijden alleen tot Brussel en kunnen niet door naar Nederland. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Oorzaak is de brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waardoor er zeker tot donderdagavond ook geen binnenlands treinverkeer van Rotterdam naar het zuiden mogelijk is. En het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat komt neer op zo'n 1800 per dag, meldt de Nederlandse Bank. Er is vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen naar het buitenland. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminelen bank- of creditcardgegevens achterhalen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: Nee, met Lydia Olsthoorn.
1: En natuurlijk ook met Arno, want hij doet de techniek, heeft ook de muziek uitgezocht. Wat gaan we doen het eerste uur van deze matinee? Nou, we gaan het hebben over een sportfestival. Zaterdag en zondag 4 en 5 juli verandert het sportpark Oorterbos in Apeldoorn in een bruisend festival vol sport, plezier en gezelligheid. En dat is ook voor iedereen. En dan gaan we het ook hebben over de zondagmiddagconcerten, want zometeen komen hier een aantal muzikanten naartoe, naar deze studio van Jesse Treat. Zij gaan optreden 5 juli in de oranje tent natuurlijk, Oranje Park. Om 2 uur gaan ze dat doen op 5 juli. En ze gaan het erover hebben. Zij serveren tasty music with a Jesse flavor. Nou, dat belooft wat natuurlijk. We hebben ook muziek klaarstaan. Nu Acta en de Munnik, Het regent zonnestralen.

Op donderdagavond 2 juli geeft Harmonieorkest Prinses Juliane Beekbergen een zomerconcert op de Veluwse Avondmarkt in Beekbergen. Het optreden begint rond 7:15 op de hoek van het Freule.

Hartseplein en de Papenberg in Beekbergen. De toegang is gratis. En voor meer informatie kan je naar www.harmonie-pjb.nl.

0: Laura Pausini, La Solitudine. Zaterdag 4 en zondag 5 juli verandert Sportpark Ordebosch in Apeldoorn in een bruisend festival vol sport, plezier en gezelligheid. Nou, ik ga erover praten met Wim van Beek. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Een leuk weekend staat er voor de deur bij jullie.
1: Ja, nou ja, niet alleen bij ons. We doen het samen met Sportservice Apeldoorn, met Barente Adelaar en AB34.
0: Oh ja.
1: Toevallig alle drie aan dezelfde kant in Ordebosch.
0: Ja.
1: En dan kunnen we natuurlijk prima dit soort dingen organiseren die we gepland hebben.
0: Ja, zeker. En dan is het voor iedereen, is er wat natuurlijk te doen.
1: Ja, er is gewoon een mountainbike wedstrijd op zaterdag en zondag.
0: Ja.
1: Op zaterdag is er daarna hardlopen om 16:30. Daarna is er nog een andere activiteit rondom foodtrucks en springcursus en bedenk het allemaal maar.
0: Ja.
1: Want je kunt doen met kinderen, maar vooral met nadruk op bewegen.
0: Precies.
1: En op zondag is het natuurlijk weer...

0: zijn barrentestrijden. Opstappen voor het wielrennen. Het is een speelplein. En dan zijn er op zondag ook clinics met gravel bike rijden, mountainbike rijden en Nordic Walk.
1: Nou.
0: Meer kan ik er niet van maken.
1: Nee, nou ja, het is heel veel. Het is echt heel veel, zeg.
0: Alle drie sporten die wij ook doen natuurlijk.
1: Ja.
0: Eén fietsen, ander mountainbike en de derde gaat weer racen.
1: Ja.
0: En de AV34 is natuurlijk bewegen, hardlopen. Mm-hmm. Nordic Walk, een van de vele activiteiten die we doen.
1: Ja.
0: En dat kun je natuurlijk prachtig combineren met elkaar.
1: Jazeker. En moet je je dan ook van tevoren aanmelden voor bepaalde dingen?
0: Voor sommige dingen wel. De hardlopen heb ik liever dat je even opgeeft. Als je even kijkt op Sportplein of bij de site van AV34... dan zie je er wel een link staan waar je kunt opgeven.
1: Ja.
0: Bij hardlopen hebben we 3 afstanden voor kinderen tot en met 16 jaar... En dan hebben we 5 kilometer en jongelui en ouderen hebben zowel 5 kilometer als 10 kilometer.
1: Oh ja.
0: Dan weten we hoeveel mensen komen. Voor de andere activiteiten hoef je niet op te geven. Kun je gewoon naar de borst toe en dan
1: kijk je wat er
0: zijn,
1: is.
0: Fietsen beschikbaar, zijn mountainbikes beschikbaar.
1: Oh mooi.
0: Als je zelf een fietsapparaat hebt. En bij de Nordic Walk hebben we die polstokken hebben wij ook beschikbaar voor degene die dat nog niet heeft.
1: Nou, precies. Want dat is ook nog best wel een dingetje. Hè? Ik heb het een keer geprobeerd. Maar je moet die stokken wel goed gebruiken, zeg maar. Op een goede manier.
0: Klopt,
1: hè?
0: Dat klopt helemaal. Maar goed, ik zou zeggen, kom gewoon langs.
1: Kom langs.
0: Kom langs.
1: Ja, wat is best...
0: Het enige wat je doet, moet je zelf naar door de borst komen.
1: Kijk, dat is het enige. En het liefst op de fiets, neem ik aan?
0: Ja, dat mag. Maar je mag ook bij rustig met de auto komen.
1: Ja, parkeergelegenheid.
0: Door de borst is parkeerruimte genoeg.
1: Ja.
0: In het weekend is de kazerne niet open, dus... al die leerlingen ook niet aanwezig, dan is er plek.
1: Dus dan is er plek genoeg. En dan, hoe laat begint dat nou precies allemaal?
0: Oh ja, dan moet je even op de site kijken, want het is heel verschillend.
1: Oh.
0: Want dat kinderen opstaan voor wielrennen is op zondagmorgen.
1: Ja.
0: En op zondagmorgen vanaf 10 uur.
1: Mm-hmm.
0: Kijk, allebei op 10 uur. En even kijken. En op zondag is het gravelbike, mountainbike en Nordic Walk om 9:30.
1: Ja. Oké, ja. Dus daar moet je wel even goed op letten. Als je daar wil gaan kijken, dan... wat is dat ook? Gravel? Wat is dat gravelbiken?
0: Ja, gravel is een nieuwe mode.
1: Ja?
0: Dat zijn van die halve harde paden... waar wat grit op ligt, of steentjes. En als je een voorbeeld van een gravelpad is... van het Aardhuis naar Utlemeer. Dat is een gravelpad.
1: Ja.
0: In Bergenbos, als je bij de ingang van Twee Mapendoorn gaat, je gaat daar het Bergenbos in.
1: Ja.
0: Dat is een gravelpad. En dan ga je linksaf en zo achter de heuvel op.
1: Okay.
0: Dat is een gravelpad. Zo zijn er in het Ordebos en in de Kronenmijn nog diverse paden.
1: Ja, precies.
0: Onder begeleiding van gidsen ga je daar een paar van die paden fietsen.
1: Ja, en moet je dan ook bepaalde bescherming dragen?
0: Nou ja, als ik zelf fiets heb ik altijd in ieder geval fietsschoenen aan. En ik heb handschoenen aan, helm op.
1: Mm-hmm.
0: Ja, verder een goede fiets zou ik zeggen.
1: Ja, maar is dat ook verplicht, zeg maar? Als je dat wil
0: nee,
1: doen bij jullie?
0: Nee, helm is verplicht, maar anders dan nemen ze je niet mee.
1: Oké.
0: Okay. Zonder helm ga je niet mountainbiken en niet gravelbiken.
1: Nou, maar dat is ook goed, hè? Want je weet maar nooit.
0: Het komt verplicht, anders dan sturen we je naar huis.
1: Dat snap ik helemaal. Want en die moet je wel zelf meenemen, neem ik aan?
0: Ja, het kan wel. Ik zie op de info niet of de helmen zijn. Maar ik zei wel fietsen, maar... Ik denk dat je zelf een helm mee moet nemen.
1: Ja, het is wel zo handig. Want misschien moet hij ook maat. Ik weet niet precies hoe het werkt.
0: Ja, klopt inderdaad. Ja.
1: Ja, dus dat is wel handig om dat zelf mee te nemen. En dan het kids opstapwielrennen. Dat is echt om te proberen of je dat vindt.
0: Ja, en ook het parcours van Barrende is beschikbaar. Dus daar kun je ook even over het prachtige parcours, mountainbike parcours van Barrende oefenen.
1: Ja.
0: Is er gelegenheid voor, dus...
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Kom kijken.
1: Ja, kom kijken. Of kom gewoon lekker meedoen. Of kom gewoon genieten. En het wordt volgens mij... Ja, het is nou ook beter, hè, met het weer. De temperatuur is ook een beetje aangenamer.
0: Ja, gelukkig wel. 22, 24 graden.
1: Ja.
0: Dat is geen enkel probleem. En je zit in het Ordebos onder de bomen. Dat scheelt ook nog wel ietsjes.
1: Zeker, ja. Nou, en wat te eten en te drinken. Nou, dat is er ook allemaal aanwezig.
0: De voetbalclubs en de clubhuizen zijn open. Dus,
1: supergoed, ja. Nou, heel leuk. Zomers en sportief gelegenheid om eens even lekker in de benen te komen. Of uit de stoel te komen. Hè? En eens wat te gaan doen natuurlijk. Hè? En vooral, zeg maar, denk ik toch voor kinderen, hè? Voor jongeren.
0: Ja, maar volwassenen.
1: Volwassenen.
0: Volwassenen ook. Iedereen die vindt dat hij

0: Blood, sweat and tears. You've made me so happy.
1: Radio Apeldoorn.
2: Het weerbericht.
0: Dagen en daardoor komt er een einde aan de hittegolf. Er staan enkele vriendelijke dagen op het programma. Vandaag schijnt vooral in het oosten de zon regelmatig en van het westen uit neemt de bewolking snel toe. Het blijft zo goed als droog en het wordt 21 graden in het westen en 26 of 27 graden naast de oostgrens. En ook morgen wordt het tussen de 21 en lokaal 26 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af en plaatselijk valt een bui. Ook donderdag kan wat regen vallen. De dagen erna verlopen droog en in de middag is het 21 tot 25 graden en in de nacht rond 14.

0: Crystal Waters, Gypsy Woman. Ja, tegenover mij zit inmiddels Gerard Blonk. Goedemiddag. En jullie, je bent van Jesse Treat. Zeg ik het goed?
1: Dat is helemaal goed gezegd.
0: Fijn. En jullie gaan optreden zondagmiddag om 2:00 in het Oranje Park. Hè. Er zijn allerlei optredens momenteel in de vakantieperiode, zeg maar, in de zomerperiode. En daar zijn jullie er één van. En je zit hier nog alleen, maar er komen zo meteen nog twee andere mensen van de band hier aanschuiven. Ja, en die kunnen dan ook nog wat vertellen, denk ik. Leuk dat je hier naartoe bent gekomen.
1: Heel graag gedaan, Lida.
0: Ja. Wat voor groep zijn jullie?
1: Wij zijn een quintet. 5 mensen, een zangeres en 4 mannen die het muziekcombo vormen. We spelen een laid-back jazz, zo noemen we het maar. Niet de bekende jazznummers zoals je die van het American Songbook tegenkomt. Maar we pakken nummers die inderdaad wat een wat jazzy touch geven. Maar daar maken we onze eigen arrangementen mee. En dat betekent dat je op een uitvoerige lijst van nummers die op onze website staat, variëren we tussen echte swing, maar een lekkere bossa nova of een andere swingnummer. Zijn wij zeker ook iets aan

0: dat goed neer te zetten.
1: Ja, ja.
0: En ons idee, een beetje, Lydia, is dat we vinden dat in de, met name in de moderne jazzmuziek, het soms allemaal erg hard en wild gaat. En wij zijn een beetje van de stijl van doe het maar een beetje rustig aan.
1: Oh, ja.
0: Een beetje laid back. Vandaar een beetje, je kunt achterover haaien.
1: Ja.
0: Ons uitgangspunt is altijd van als wij aan het spelen zijn, moet het niet zo zijn dat iedereen stil moet zijn. Maar ja, heb maar gewoon een gesprek met je buurman of buurvrouw.
1: Oké, dat kan gewoon.
0: Dat kan gewoon. Niet dat we behangmuziek willen zijn, maar ja, we willen toch een beetje meer die sfeer bouwen in vooral een interactie met het publiek, als dat een beetje lukt.
1: Met in interactie met het publiek. Dat is wel een uitdaging als je, denk ik, in het Oranjepark gaat optreden.
0: Ja, met een grotere gebeurtenis zoals in het Oranjepark zal het inderdaad iets moeilijker zijn, want dan heb je natuurlijk toch gewoon je eigen playlist en draai je gewoon de nummers af die je wel kiest en selecteert op basis van de sfeer die je hoopt te bereiken op zo'n zondagmiddag.
1: Mm-hmm.
0: Als we normaal optreden is het doorgaans voor wat kleinere gezelschappen.
1: Oh, ja.
0: En dan zoeken we die interactie ook op. We hebben een aardig softwareprogramma waarbij mensen op hun telefoon mee kunnen kijken naar de playlist en kunnen zeggen van hey, dat lied, dat vind ik leuk.
1: Ja, ja. En dan kan je
0: doorgeven,
1: kiezen.
0: Dan kun je kiezen. Oh, en dan, dan krijgen we dat door. En dan een goed moment zeggen we, jongens, we hebben een verzoeknummer. En dan gaan we dat spelen.
1: Kijk, wat bijzonder. Wat ik wel zag, en dat vroeg ik me eigenlijk ook af. Jullie hebben dan een aantal, geen jazznummers die jullie dan bewerken tot een jazznummer, als het ware. Hè?
0: Ja, klopt.
1: En dan zie ik namen staan, zoals Sting, Amy Winehouse, nou noem maar op. Hè, een hele Miles Davis en nog vele andere, Adele. Maar hoe doe je dat? Want het zijn niet de minste artiesten met niet de minste muziek ook.
0: Precies.
1: En hoe hou je dat dan netjes, zeg maar? Of dat het nog in stand blijft?
0: Ja. Nee, het nummer, uiteraard, we beginnen vanuit de basis zoals die door de originele artiest gemaakt is.
1: Ja.
0: En dan gaan we luisteren en dan gaan we eens kijken in een bepaalde volgorde, wat kun je daar qua accenten en qua opbouw aanwijzigen. Mm-hmm. Door bijvoorbeeld in een andere tongzetting te werken.
1: Oh,
0: met een ander ritme te werken.
1: Ja.
0: Met een ander akkoordenschema te zoeken. Te kijken naar fillers, breaks, solopartijen die de instrumentalisten pakken.
1: Ja.
0: En op die manier hebben we tot dusver steeds meegemaakt dat we op elke keer weer een eigen touch kunnen geven.
1: Ja, ja, ja.
0: En soms tot wonderbaarlijke...
1: Is het nog wat te herkennen dan?
0: Ja, absoluut, absoluut.
1: Of dat mensen denken, hé, maar wacht even, er zit iets bekends in.
0: Ja,
1: en dan
0: zeker. Ja, soms is het wel zo dat we een nummer een zodanig accent geven dat mensen blij verrast worden.
1: Ja.
0: We hebben naast vocale nummers wat Antoinette zingt, hebben we ook een paar instrumentale nummers. Onder andere een aantal nummers van de Beatles.
1: Mm-hmm.
0: En daar hebben we wel eens meegemaakt dat mensen inderdaad zeggen van, hey, ik herkende het wel een beetje van ver af.
1: Ja.
0: En ik moest eventjes schaven en verdorie. Ja, daar halen we het nummer
1: precies
0: toch weer een beetje naar voren.
1: Oké, ja.
0: En we vinden het ook leuk om op die manier, Lydia, in onze muziek ook een beetje humor in te bouwen. Bijvoorbeeld een nummer van Gigi Kale spelen, Magnolia. Dat zal bij menig luisteraar bekend zijn.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat begint met een entree die uit de klassieke muziek is ontleend.
1: Oh, zo, ja.
0: En dan spelen we wat met toon, dan spelen we met ritmes. En dan, dan op dat moment nemen we opeens de luisteraar mee in een andere setting.
1: Oh, okay.
0: En wordt het opeens Magnolia van Gigi Kale.
1: Ja. Nou, inmiddels komt er een hond binnen. En plus een meneer. En die meneer, dat is volgens mij, even kijken hoor. Dat is Rob, denk ik.
0: Ja.
1: Ja, voordat ik een verkeerde naam noem, goedemiddag.
2: Ja,
1: gezellig met hond. Hoe heet de hond?
2: Dat is Saatje. En dat is een doedel, die verhaart niet. Die is heel rustig.
1: Oh.
2: Dus als het goed is, verzorgt hij geen overlast.
1: Nee, nou, ik vind het prima hoor. Ja, gezellig met Saatje. Nee, helemaal goed. Wat we ook nog afvroegen. Jullie gaan even wisselen.
2: Ja, dat even.
1: Ja.
2: Praat jij door?
1: Ja, oké. Okay. Hoe lang ben je dan met zo'n nummer bezig? Om zo'n nummer te bewerken. Totdat het zo'n nummer is dat je denkt van, hé, maar nou kan ik het ook laten horen.
0: We hebben momenten gehad dat we toen met name in een kleinere setting begonnen. En dat kleiner was Antoinette als zangeres, Rob op keys en ik op bas.
1: Ja.
0: Hadden we elkaar door diep in de blauwe ogen te kijken. Kon het wel eens gebeuren dat het snel gebeurde.
1: Ja.
0: We zijn nu inmiddels met z'n vijven. Een slagwerker, een hele goede drummer,
1: mm-hmm,
0: een hele goede gitarist. Maar daarmee moet je wel, omdat je het met z'n vijven doet, wat meer afstemmen en wat meer zoeken.
1: Ja.
0: Maar over het algemeen moet ik je eerlijk zeggen, vind ik dat het

0: toch al redelijk snel gebeurd. Rob, ja. Hoe lang hebben wij nu over als wij van scratch af aan een nieuw nummer hebben, wat we onze eigen bewerking willen geven, totdat we het allemaal zo ver in de vingers hebben dat we dat inderdaad op de bühne durven spelen? Hoeveel repetities?
1: Meestal 3 repetities.
2: Ja. Oké, okay. Nou, dat vind ik best wel knap. Ja, en schrijf je dat dan op? Of hoe onthoud je dat? Of neem je het op? Of,
1: het is persoonlijk. Ik doe alles uit mijn hoofd.
2: Ja?
1: Gerard schrijft alles op.
0: Ik schrijf veel op, maar ik speel op tijdens het spelen. Laat ik
2: komt
0: het,
2: er wat?
0: Het kopie.
2: Ja, ja, ja, ja. Dus het gaat aldoende.
0: Ja, zeker voor een baspartij. Tuurlijk, je kunt volstaan met alleen de grondtonen. Maar dat is zo saai. Mm-hmm. Dus ik aldoende weg. En daarom vind ik het fijn om met Rob en de ander samen te spelen.
2: Ja.
0: Want dat prikkelt en stimuleert mij om die baslijnen te ontdekken.
2: Ja.
0: Die heel mooi passen bij dat moment. Bij ja, dat nummer. Ja. En dat geldt voor de ander ook.
2: Ja, nou mooi. Ja. Een mooie manier van muziek maken. Ja. Ik stel voor dat we iets laten horen van jullie muziek. Misschien wil je het zelf even aankondigen, een van jullie, Rob.
3: Weten we som 0, 1, 2, 3 of 4?
2: Oh,
1: nee,
2: nou,
1: helemaal achteraan staat Jazzy Treat, onderaan.
2: Jazzy Treat. Ja, dat zijn jullie natuurlijk. Nummer 4, denk ik.
1: Twee mp3's.
2: Twee mp3's. Ja, het is allemaal live.
1: En Round Midnight.
2: Ah, kijk. Round Midnight. Nou, we praten nog even door. want ja, zondag gaan jullie dus dan natuurlijk optreden. Gaan jullie dan met z'n vijf optreden, neem ik
0: aan? Ja, we gaan met z'n vijf optreden.
2: Ja. Ja. En hebben jullie ook al een programma wat het gaat worden?
0: Dat hebben we zeker.
1: Ja? We hebben een setlist. Dat doen we altijd. We stellen een setlist samen. Dat is ook nog wel leuk, want we proberen afwisselend te spelen. Zowel qua tempo als qua ritme, mm-hmm. als qua soort muziek.
2: Ja.
0: Een toonsoort.
1: Want we hebben popnummers die we verjazzed hebben. Maar er zijn ook
2: precies.
1: gewoon echte harde jazznummers die we wat verzacht hebben.
2: Ja.
1: We hebben instrumentale jazznummers zoals Miles Davis All Blues. Dat hebben we een vocale versie van. We proberen echt om die jazzy treat, om dat stukje treat in de naam, om dat eer aan te doen.
2: Ja. Ja, ik kijk even naar Arno. Ja, het is gelukt volgens mij. Ja.
4: Ik zou willen vragen aan jullie.
2: Daar komt hij. Oh nee, ik hoor nou Hieke. Hieke is aan het aankondigen.
3: Jazzy Treat opstaan, maar dat is geen muziek wat erop staat.
2: Oh, nou, dan praten we nog even door.
1: Een mp3.
3: Dus we gaan even
2: een
3: ander muziek
2: opzetten. Ja, we laten even een ander muziekje horen. En in die tussentijd praten we zometeen weer gewoon.

0: Nou, dit was Victor Lazio. Maar intussen, het wordt hier steeds drukker in de studio. Dat is altijd leuk natuurlijk. Zo net zat ik eerst alleen met Gerard. En toen kwam Rob erbij met hond. En nu inmiddels is er ook een dame aangeschoven. Dat is altijd net. En jullie zijn van Jazzy Treat. En jullie gaan zondag optreden in het Oranje Park. We hebben het net al over gehad van wat voor muziek jullie maken. En hoe jullie bezig zijn met muziek. En ja, hoe je dan van popnummers of andere nummers ook je eigen nummers maakt. Eigenlijk als het ware. En we willen het natuurlijk ook hebben over dat zondagmiddagconcert en ja, hoe jullie dat dan zo doen. En nou ja, goed, vertel eens. Ja, jullie zijn met z'n vijven, nu zijn er drie mensen van de band zijn aanwezig. Als ik nou aan de enige dame mag vragen, wat is je rol hier in dit geheel, in deze band?
1: Ik zing.
0: Je zingt, ja.
1: Ja, en verder mag ik nog niet eens een triangel vasthouden. Nee? Dus nee.
0: Maar dat is ook best een heel moeilijk instrument,
1: ja,
0: hoor.
1: Ja, precies.
0: Serieus. Ja. Ja, ja.
1: Nee, dat is ook maar beter voor niet, hoor. Ja. Nee, nee, zingen gaat aardig en ja, dat is mijn rol eigenlijk.
0: Ja. En dat doe je ook al heel lang voor, kan ik me voorstellen.
1: Nou, nee, eigenlijk
0: oh,
1: niet.
0: Nee?
1: Nee, nee, ik ben pas, zeg maar, 12 jaar geleden de badkamer uitgekomen, denk ik.
0: Oh?
1: Dus ja, toen ben ik pas eigenlijk begonnen met zingen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, maar toch leuk.
1: Ja, zeker.
0: En toch ook heel goed zal dat zijn, want anders ga je niet optreden, denk
1: ik. Nee, precies. Kijk, ik was getrouwd met een pianist die hier naast me zit.
0: Oh, kijk.
2: En, je bent er nog steeds, toch?
1: Ja, precies.
0: Nog steeds, ja. voor de luisteraar, je weet het nooit.
1: Ja. Ja, die zat wel steeds zo van, kom eens een beetje zingen naast de piano. Maar dat wou ik niet, want ik denk, ja, dan trekt hij mijn podium op en dat wil ik helemaal niet.
0: Oh, zo, ja.
1: Maar ja, toch, van lieverlee, van het een naar het ander, is een keer zingen met een verjaardag, is een keer zingen op een feestje.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment hadden wij in Groningen een trio. En toen zijn we uiteindelijk 3 jaar geleden verhuisd naar Apeldoorn. Hebben we Gerard leren kennen. En toen waren we hier een trio. En nou, zo af en toe breiden we de band weer een stukje verder uit.
0: Ja.
1: En we zijn nu een 5-koppige band. Ja,
0: ja, wat leuk, toch? En, ja. Maar was ook altijd je voorkeur, ging die uit naar jazzmuziek?
1: Ja, jazzy.
0: Jazzy.
1: Want
0: ja.
1: Een beetje eigenlijk tussen blues en jazz in. En het is een beetje gekleurd op een jazzy treatment.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Ja, dus daar lag wel je passie, zeg
1: ja,
0: maar.
1: Ja, ja. Mijn smaak is iets meer naar de jazzkant. En van mijn man iets meer naar de blueskant. Dus,
0: zo kom je
1: ja. Nou ja, zo kom je elkaar in het midden mengseltje tegen.
2: Ja. De andere drie houden die twee van in de gaten.
0: Ah, ja, ja, dat is al nodig natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: En als ik even naar Rob kijk, want die is inmiddels ook even gezetteld. Want het was even een gedoetje natuurlijk. Hè. Maar en Rob, je bent dan de toetsenist, zeg maar?
3: Correct, ja.
0: Ja.
3: En geen toetsenist, ik ben de pianist. Ik speel alleen piano.
0: Oh, alleen piano.
3: Ja.
0: Nou ja, dat is toch ook al heel wat?
3: Ja, ja, ja. Ja,
0: ja, ik wou zeggen, ja.
3: Ik heb ook in bandjes gespeeld bij toetsenist. Dan doe je ook blazers en orgels en,
0: ja, ja, ja, ja.
3: En triangels. En, ja.
0: Ja. Ja, maar nee, piano is ook wel voldoende.
3: Ja, in onze sound. Kijk, we hebben een piano en een gitarist. Die doen de akkoorden en de solootjes.
0: Ja.
3: De bassist is de body eronder.
0: Ja, ja,
3: en het
0: ja.
3: Ritme van de drummer.
0: Mm-hmm.
3: Met Antoinette als de solist, als de zangeres.
0: Ja.
3: En dat is een hele mooie, qua sound, een hele mooie mix. Heel prettig om naar te luisteren.
0: Ja, ja, snap ik. Ja, zeker.
3: Dus echt een bewuste keuze. Ja,
0: ja, echt een bewuste keuze om zo neer te zetten.
3: Ja, ja. Ja,
0: oké. Okay. En dat werkt blijkbaar heel goed.
3: Ja, we hebben wel moeite gehad om een goede drummer en een goede gitarist te vinden. Er zijn natuurlijk een heleboel goede drummers en goede gitaristen. Maar die moeten ook maar net leuk vinden wat wij doen.
0: Ja,
3: en
0: ja.
3: Wij hadden met z'n drieën, hebben we, nou, ik denk een jaar, misschien anderhalf jaar, zijn we echt met z'n drieën gespeeld. Wij zijn echt heel goed op elkaar ingespeeld.
0: Ja.
3: En die anderen moesten daar wel hun weg
0: bijpassen.
3: In vinden. Ja, en,
0: inpassen.
3: Ja, ja, precies.
0: Wat hebben jullie aan elkaar aangepast? Of hebben zij zich moeten aanpassen aan jullie?
3: Nou, het is wel wederkerig.
0: Ja.
3: Maar de basis was dat zij zich aan ons zouden aanpassen.
0: Ja, dit stond er. En ja, dan precies, vul dat aan met een goede aanvulling.
2: Ja, als je zo zegt, maar als je toch ook weer kijkt wat er gebeurt, vooral tijdens de repetities met z'n vijven.
0: Ja.
2: Dan zie je wel dat er een hele sterke groei is

0: om de inbreng van die twee anderen ook mee te nemen. Mm-hmm. In een wat andere accenten, wat andere...
1: Je hebt een andere kijk.
0: Het geeft een zodanig ander geluid op de... zodanig andere body aan de totale sound die we geven. Ja. En ja, dat het wel ongelooflijk veel positieve invloed heeft.
1: Ja, dat, ja, dus dat vult elkaar mooi aan, zeg maar. En het is echt een uitbreiding van jullie met z'n allen. En nou ja, zondag dan is het zover. Het is gelukkig niet meer zo heet als vorige week. Hè. Dat was wel echt even afzien. Ja. Jullie gaan dan om 2:00 optreden. En wat kan het publiek dan verwachten van jullie?
2: Nou, ik heb hier een lijstje.
1: Ja.
2: We hebben een setlijst. Hè. Dat doen we voor elk optreden. En we hebben nu... nummer of 10.
1: Ja, dat is al heel wat, denk ik. Het zijn meestal wel lange nummers, toch? Jazzy-nummers, denk ik.
2: Nee, maar wij zijn niet van die
1: niet zomaar herhalen en variëren.
2: Dat,
1: en,
2: ja.
1: Nee,
2: dat is een onderdeel van hoe we het doen dan.
1: Okay.
2: Maar er zitten dus nummers van J.J. Cale, van Adele, van Miles Davis, van Antonio Carlos Jobim. Van Billy Holiday, van Just The Way You Are, is dat? Van
0: Billy Joel.
2: Summertime zit erbij. Rio de Janeiro van Randy Crawford. Het is echt een heel gemixt geheel.
1: Gewoon van aha.
2: Ja, echt een heleboel, ja.
1: Ja, leuk.
0: Nou, als ik, het klinkt een beetje pedant misschien, maar als ik uitga van reacties van mensen bij vorige optredens, was het elke keer weer. Ik wist niet helemaal wat we moesten verwachten van je, maar wat was dit leuk.
1: Ja.
0: En of dat nou jong en oud is, elke keer krijgen we echt ongelooflijk leuke reacties.
1: Ja, ja, en dat is natuurlijk ook wel heel mooi, hè?
0: Zeker. Dus we hopen van ganse harte dat het zondag echt fantastisch mooi weer is. Niet te heet.
1: Nee, precies.
0: Dat de mensen inderdaad, zoals Hieke ook op het filmpje van RTW Apeldoorn zegt, lekker onderuit in je tuinstoel met een biertje in je hand. Mm-hmm. Kunt genieten van een uurtje heerlijke muziek die we gaan maken.
1: Lekker toch?
0: Ja.
1: En dit is de enige keer dat jullie hier in het Oranjepark optreden dit seizoen? Of komt het nog vaker voor? Gaat het nog vaker gebeuren?
0: In het Oranjepark bedoel je? Of
1: in het Oranjepark.
0: Oranjepark hebben we op dit moment nog geen boeking staan.
1: Nee.
3: Ik dacht dat maar één keer was.
1: Oh, dus één keer zeg maar. Ja, één keer in het seizoen. Ja,
3: vorig jaar toen zouden we optreden en toen kwam de regen met bakken uit de lucht.
1: Dat weet je toch nooit.
3: En toen was het afgeblazen.
1: Precies. Ja, nu is het gewoon lekker herkansing en nu is het gewoon goed weer. Ja. En verder, kunnen we jullie ook nog ergens anders horen?
2: Meestal zijn dat besloten feestjes.
1: Ja. Oh ja.
2: Er zitten bijvoorbeeld aanstaande vrijdag zitten we in Julianenhuis van Klein Geluk.
0: Ja.
1: Oh ja.
2: Maar eind van het jaar hebben we een besloten
0: onder embargo, dat is een... Ja. Festival in voorbereiding.
1: Oh, zo.
0: Mag ik nog niet te veel over
1: zeggen? Nee, we komen gewoon terug.
0: Daar zijn we over benaderd.
1: Nou, leuk zeg.
2: Ja. En businessclubs, ze treden ook voorop. Het is echt van alles.
1: Ja. En dan repeteren jullie dan vaak, zeg maar?
0: Elke week.
1: Elke week wel. Ja. Het moet ook, hè. Gewoon lekker blijven spelen, toch?
0: Ja, we vinden het leuk. En het is ook nodig. Wil je de kwaliteit halen die wij zelf belangrijk vinden?
1: Ja,
3: we zijn ook heel erg nog bezig met opbouw van een repertoire. Mm-hmm. Hè? Want je wil natuurlijk ook de nieuwe bandleden de kans geven... ook om hun voorkeuren neer te leggen en die mee te nemen in het totaal. Ja.
0: Misschien is dat ook wel aardig. Net wat je net zei over de lengte van nummers. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Wat je vaak ziet is dat de lengte van nummers op het podium bepaald wordt... omdat op een gegeven moment muzikanten gaan improviseren. En dat kan in tijd heel erg uitlopen.
1: Mm-hmm,
0: wij improviseren ook wel, maar we gebruiken daarvoor vooral de oefenruimte, de repetitietijd. Om vanuit die improvisaties datgene te vinden en te zoeken. Dat je zegt, hé jongens, dit klinkt leuk, dat houden we erin.
1: Ja.
0: En dan bevries het als het ware in de uitvoering.
1: Dan is het wel geïmproviseerd, maar voorbereid geïmproviseerd.
0: Exact,
1: zeg maar.
0: Dus niet spontaan.
1: Nee, niet van, we gaan maar door. Nee, dat kan eigenlijk ook niet natuurlijk. Ik stel voor dat we dit gesprek even afsluiten. Kom gerust nog een keer terug, heel hartstikke leuk. Met een nummer van jullie. Ik kijk naar Arno. Jullie weten wat het is, neem ik aan.
2: Ja, dat is het nummer Hold On.
1: Ja?
2: Een nummer van J.J. Cale, maar dan in onze manier.
1: In jullie versie.
2: Ja, onze versie.
1: Nou, dankjewel dat jullie hier wilden komen om het verhaal te doen. En heel veel succes natuurlijk met het optreden.
3: Met plezier.

Dit was Lisa Stansfield met Never Never Gonna Give You Up. Wij zijn alweer aan het eind van ons eerste uur van de matinée. Nou, het was hier een gezellige drukte in de studio, hè, met Jesse Treat, die natuurlijk zondagmiddag gaan optreden en een heel mooi optreden gaan verzorgen ook. Dat weet ik wel zeker, want dat klonk supergoed. Wij gaan natuurlijk eventjes wat drinken halen en komen zo meteen weer terug met het tweede uur van de matinée. En ja, daar hebben we ook weer nieuwe gasten. Komt hier iemand naar de studio van de Apeldoornse gidsencollectief, Marijke Ron. En we gaan het over de Veluwse avondmarkt hebben en ook nog het orkest van de Ereprijs, want Jeroen van Dijk die speelt daar zijn laatste concert. Dus blijf lekker naar ons luisteren, ook naar onze muziek. Tot ziens.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. 8 weken cel, dat is de eis van het OM tegen Jamal T. uit Duitsland voor het veroorzaken van de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken in juli 2020 in Zuiderwoude. De man wordt verweten te weinig aandacht op de weg te hebben gehad omdat hij op de navigatie van zijn telefoon keek. Hij staat ook terecht voor het doorrijden na het ongeval zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droogkookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. Bij een ernstig ongeval tussen een motorrijder en een auto bij Nieuw-Vennep is vanmorgen de motorrijder om het leven gekomen. Hulpverleners hebben de motorrijder nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek

gestart naar de toedracht van het ongeluk. De politie heeft een vader en zijn zoon opgepakt op verdenking van grootschalige drugshandel. De vader werd aangehouden in Spanje, zijn zoon hier in Nederland. Ook 3 andere verdachten zijn gearresteerd, meldt de Telegraaf. Het onderzoek naar de zaak begon in oktober 2025. Rechercheurs kregen aanwijzingen dat de groep op grote schaal actief was in het drugshandel en de opbrengsten daarvan probeerden wit te wassen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Tot zo.

0: is de matinée met Lydia Olsthoorn.
1: En gelukkig nog steeds met Arno. Waar gaan we het over hebben, het tweede uur van de matinée? Nou, we gaan het hebben over het Apeldoorn Gidsencollectief. Marijke Ron komt hier naartoe om te vertellen over de wandelingen die dit weekend gaan plaatsvinden. We gaan het ook hebben over de Veluwse Avondmarkt in Beekbergen. Want die gaan ook weer van start. Dat is alle donderdagen in juli en augustus. En op zondag speelt Jeroen van Dijk, hornist bij Orkest de Ereprijs, zijn laatste concert. En dat doet hij op het Vogeleiland in Deventer. En we gaan ook met hem praten over dat laatste concert. Hoe dat is en wat hij allemaal gaat spelen. We hebben ook muziek natuurlijk weer klaarstaan met Acta en de Munnik. Niet of nooit geweest.

Op zaterdag 4 juli organiseert het Sokkenbuurt Zeemanskoor voor de 17e keer een korenfestival in Uggelen. Op het festival worden lokale lekkernijen door Uggelense ondernemers verkocht. En om 1 uur start het eerste koor op het Futurum Shop podium.

0: Dat zijn de Kinks met Lola. Ja, iedereen kent hem nog gewoon, hè? Want het is gewoon zo'n nummer dat blijft hangen. Dankjewel, Arno. De hele middag nog Lola. Ja, maar tegenover mij zit geen Lola. Maar nee. Daar zit Marijke Ron. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Van het Apeldoorns Gidsencollectief.
1: Ja.
0: Gezellig dat je weer in de studio komt.
1: Dankjewel.
0: Dat is toch ook altijd leuk. En ja, er staan weer allerlei mooie wandelingen, zeg maar.
1: Ik zat net onderweg dat ik hier naartoe reed te denken. Ik word helemaal lyrisch als ik het over deze wandelingen heb. Ja, ik vind ze zelf zo leuk.
0: Wat leuk.
1: En ik doe ze zelf ook niet nu allemaal, maar ik ben ook zo'n gids die deze wandeling beheerst. Dus
0: kijk.
1: Die deze

0: Wandelingen beheerst. Ja, en het wordt gelukkig beter wandelen weer, hè?
1: Gewoon.
0: Want we
1: normaal.
0: Hebben afgelopen weekend, afgelopen week alles af moeten zeggen.
1: Ja.
0: En nu wordt het gewoon lekker. Dus ik hoop dat er heel veel mensen komen op zaterdag 4 juli naar de Indische buurt, zoals dat heet.
1: Precies.
0: En wij noemen dat het charmante zusje van de parkenbuurt.
1: Ah, kijk.
0: Ja, het is natuurlijk allemaal veel kleinschaliger. Maar er zijn ontiegelijk veel prachtige villa's, maar ook middenstandswoningen. Die onder andere door de bekende Apeldoornse architect Henk Wegerif ontworpen zijn.
1: Ja, ja.
0: En nou, daar vertellen we natuurlijk graag
1: lijken
0: over.
1: Lijken die ook allemaal op elkaar? Of?
0: Nou, sommige lijken heel erg op elkaar.
1: Ja?
0: En andere zijn echt een heel specifiek ontwerp. Want een voorbeeld daarvan is de Klaproos aan de Burglaan. Nou, voor de mensen die dat niks zegt, kom met ons mee wandelen.
1: Ja, precies, ja.
0: En kom kijken naar de Klaproos. Want dat is de eerste woning die Henk Wegerif ooit ontworpen heeft op 19-jarige leeftijd.
1: Zo.
0: En het is een juweeltje.
1: Ja.
0: Dus loop met ons mee en kom genieten. En even zeggen waar we starten. Dat is op de parkeerplaats achter Orpheus aan de Soerenseweg om 14:00 middags, zaterdag 4 juli.
1: Ja, ja, ja. Nou, mooi. Dus dat is wel heel leuk om daar aan mee te doen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, dan hebben we nog twee wandelingen in petto op zondag.
1: Ja.
0: Zondag gaan we rondom het Loo. En terwijl ik de tekst schreef voor het PR-bericht, denk ik, ik kan helemaal niet ophouden om daarover te schrijven. Ik woon er ook nog vlak in de buurt, dat moet ik ook even eerlijk bekennen.
1: Ja, ja, ja, leuk.
0: Maar het is dus niet een paleiswandeling.
1: Nee,
0: het is
1: anders.
0: Rondom het Loo. Mm-hmm. En het gaat met name om de buurt rondom Paleis het Loo. Waar natuurlijk jaar en dag ook de medewerkers van Paleis het Loo gewoond hebben.
1: Oh ja.
0: En heel veel kleine middenstandswoningen gebouwd zijn.
1: Oh ja.
0: En wij vertellen heel graag over het ontstaan van die buurt.
1: Ja.
0: Wat daar eigenlijk ook mee beoogd was. Want ooit was beoogd dat dat Apeldoorn zou worden. Niet waar we nu in het centrum naar Apeldoorn kijken. Maar de bedoeling was dat daar alles zou ontstaan wat maar Apeldoorn zou gaan heten.
1: Aha.
0: En is niet doorgegaan. Daar kunnen we ook hele verhalen over houden.
1: Ja, ja,
0: maar
1: ja.
0: Er zijn nog een paar dingetjes die uit die tijd herkenbaar zijn.
1: Oh, wat leuk, ja. Zeg.
0: Ja. Nou, dan hebben we natuurlijk de Loosse Weg met de prachtige villa's die ook elk hun eigen historie hebben. Mensen weten niet, ik verklap het alvast, dat Frans Liszt daar ooit gelogeerd heeft. Ja, ja. Ja.
1: Oh,
0: dus nou,
1: bijzonder.
0: Talrijke verhalen. En ik word zelf ook helemaal lyrisch van de spoorlijn.
1: Ja.
0: Want daar heeft een spoorlijn gelopen. En de oude Apeldoorners onder ons kunnen zich dat denk ik nog heel goed herinneren. Daar stond een station. Je moet het vooral niet stationnetje noemen. Want het was een heus station langs de Zwolseweg. In 1964 gesloopt.
1: Jammer, hè?
0: We noemden die spoorlijn die daar langs naar Zwolle liep de Baronnenlijn. En vertellen natuurlijk ook heel graag waarom we hem zo noemden. Maar het begon eigenlijk met dat er een aftakking kwam toen in 1866. We hebben het net allemaal gevierd. 150 jaar spoor, Oranje Park en station.
1: Ja.
0: Toen in 1876 de spoorlijn aangelegd werd van Amersfoort naar Apeldoorn. En mede gefinancierd door de toenmalige koning. En die eiste toen ook dat er een stukje rail naar het Loo gelegd werd.
1: Ja.
0: Zo is het allemaal begonnen. Dus daar hebben we het ook talrijke verhalen over. En we starten bij de naald, bij de gedenknaald op de hoek van de Zwolseweg Amersfoort. Voortseweg en ook daar om 14:00 middags.
1: Ja, ja.
0: Zondag 5 juli 14:00 middags.
1: Daar zal wel veel belangstelling voor zijn.
0: Nou,
1: ook, denk ik.
0: Daar heb ik er wel eens meegemaakt dat we dachten, nou, twee gidsen is wel voldoende. En dat er zo'n 50 man stonden.
1: Oh.
0: We wachten het af.
1: Jullie hebben heel veel gidsen nu, hè?
0: We hebben heel veel gidsen. We hebben net een hele lichting die we gecertificeerd hebben. Daar zijn we heel blij mee. We hebben
1: zeker
0: er 15 nieuwe gidsen
1: mooi,
0: inmiddels bij gekregen.
1: Ja, heel leuk. Ja. Heel leuk, ja.
0: Nou, en dan hebben we altijd onze traditionele centrumwandeling op zondag. Zondag 5 juli ook weer. En elke zondag moet ik erbij zeggen. En het hele jaar door. Vroeger stopten we ergens eind oktober, begin november. Maar we hebben nu besloten dat we met zoveel gidsen het ook
1: dat
0: kunnen
1: kan ook
0: bemensen.
1: Ja.
0: En dat we het hele jaar door gaan lopen. Dus ik vind dat ook elke Apeldoorner deze wandeling ooit gedaan moet hebben. De centrumwandeling, want die vertelt over hoe wij van een heel klein heidedorpje, of eigenlijk van drie keer niks, uitgegroeid zijn tot een dorpje. En later tot een grote gemeente. Geen stad officieel,
1: stad,
0: maar we hebben natuurlijk hele echte stadse allures.
1: Ja, zeker.
0: En hoe dat allemaal zo groot gegroeid is, daar vertellen we dan over.
1: Ja, ja, wat leuk.
0: Deze wandeling die start op de hoek van

0: de wandeling die dan ook met een verhaal komen, omdat ze daar misschien hebben gewoond.
1: Oh ja, en
0: kennen.
1: Zo leuk en zo graag.
0: Ja?
1: Ik liep ooit met een, je kunt ze ook op aanvraag doen. En ik liep ooit voor een verjaardag met een mevrouw die had, was geboren en getogen in de Hoofdstraat.
0: Oh.
1: Nou, die hield daar niet over op. Haar kleinkinderen vonden dat even iets minder.
0: Ja,
1: maar
0: ja,
1: het was
0: toch.
1: Echt geweldig.
0: Het was haar dag.
1: Het was haar dag. Ze werd 80 die dag. Ze liep ook als een kievit liep ze mee. En ze wist ook te vertellen, ze had op de Koninklijke HBS bij het Oranjepark gezeten.
0: Ja.
1: Dus we hadden echt een hele nostalgische tour. En dan kan zij het verhaal eigenlijk houden. Want zij weet veel meer
0: zij
1: van het verleden
0: gewoon.
1: Dan ik, die toevallig de gids was.
0: Ja, precies. Ja. Maar dat is heel erg leuk. Het maakt dat wakker natuurlijk,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, absoluut.
0: Bij mensen.
1: En wij steken ook elke keer wel weer nieuwe informatie op van mensen die of dingen zelf mee hebben gemaakt of zich erin verdiept hebben. Dus graag ook altijd een bijdrage. Van onze gasten.
0: Ja, want hoe doen jullie dat? Stel dat je wat hoort inderdaad van, hey, maar dat wisten we nog helemaal niet. Wordt dat dan vastgelegd of zo? Of hoe
1: nou,
0: gaan
1: wat
0: jullie
1: ik
0: dat,
1: zelf doe is, als het heel veel is, dan vraag ik wel eens, mag ik uw mailadres hebben?
0: Oh,
1: dan
0: ja.
1: stuur ik u even een mailtje. Of u krijgt mijn mailadres, kunt u mij een mailtje sturen. Ik heb ook altijd een notitieblokje bij me.
0: Ja.
1: En ik weeg dan af of het van belang is. Om daar iets over ook naar de andere gidsen in te delen. Dat doen we wel regelmatig. We hebben regelmatig gidsenbijeenkomsten. Dan wordt ook gevraagd of we bijzondere dingen tijdens onze wandelingen meemaken. Nou, dan kunnen we dat ook aan elkaar mededelen.
0: Ja, precies, want zo wordt het steeds meer eigenlijk, wat je
1: absoluut,
0: kunt vertellen.
1: Absoluut.
0: Nou, leuk.
1: Ja.
0: Nou, dus weer genoeg te wandelen, zeg maar, dit komend weekend. En ook gewoon mooi weer en goed te doen.
1: Ja, en laat mensen ook vooral weten dat wij ook op aanvraagwandelingen doen. Dat doen we
0: zeker.
1: Heel graag.
0: Ja.
1: Ik loop volgende week met oud-medewerkers van een school. Maar ook voor verjaardagen. We beginnen bijvoorbeeld ook dan bij de gewenste horecagelegenheid in de stad. En brengen al lopend en vertellend de mensen wellicht naar een andere horecagelegenheid in de stad. Zodat ze hun borreltje hier drinken en hun dinertje daar houden.
0: Ja.
1: Dat is gewoon leuk en we doen het graag. En laat mensen naar de website kijken.
0: Precies,
1: hè?
0: Want Apeldoorn Schidsencollectief.
1: Ja, www.apeldoornschidsencollectief.nl.
0: Mm-hmm.
1: En daar zie je. Daar vind je alle informatie over onze vaste wandelingen. Over die drie die ik net verteld heb. Maar hoe we dat het hele jaar door doen. Maar ook hoe je aanvraagwandelingen kunt aanvragen.
0: Ja,
1: hebben we inmiddels een prachtig formulier voor op de website.
0: Geweldig. Komt helemaal goed. Dankjewel Marijke dat je hier weer naartoe bent gekomen. Naar RTV Apeldoorn om over te vertellen.
1: Graag gedaan.
0: En graag tot een andere keer.
1: Dankjewel.

0: Dit was Lauryn Hill met Doo-Wop. En we gaan het nu hebben over de Veluwse avondmarkt. Want die gaan weer van start in Beekbergen. Ik ga erover praten met Sylvia Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: De avondmarkten die gaan weer beginnen.
1: Ja.
0: In Beekbergen,
1: klopt.
0: Hè? En wat gaat er allemaal gebeuren op de donderdagen?
1: Ja, op de donderdagavonden proberen we een gezellige sfeer te creëren door een mengeling van ambachten, kramen die gewoon artikeltjes verkopen, hobbyisten die hun kunstjes laten zien. En ja, uiteraard met een aantal koren en met een vermaak voor de kinderen. Ja, het kan een goochelaar zijn, het kan een poppenkast zijn, het kan een springkussen zijn, zeg maar. Zo, iedere keer is het wisselend wat er staat, zeg maar, voor de kinderen. Want dan houdt het ook leuk om toch weer terug te komen, hè?
0: Ja, tuurlijk. Zeg het maar.
1: Het is een gratis toegankelijke markt, zeg maar. Dus dat is het mooie in deze dure tijden.
0: Ja, zeker. En het is gewoon heel gezellig, hè?
1: Ja, het is heel gezellig. De sfeer is eigenlijk altijd heel erg goed. En we houden dan een klein beetje oude tradities in ere door klederdracht te handhaven voor de deelnemers. En ja, om gewoon inderdaad het gemoedelijke, het rustige extra te bestempelen dat het gewoon ook nog kan.
0: Mm-hmm, precies. Dat doen jullie al heel lang.
1: Ja, ja. Dat klopt. Ik denk dat het 61 jaar geleden is dat de eerste markt was.
0: Och.
1: En inmiddels is dit het 59ste jaar dat we het beleven. Want we hebben natuurlijk 2 jaar niet gedaan vanwege corona toen.
0: Precies.
1: Dus we zitten best bij een heel lange periode.
0: Ja, dus heel Nederland weet dit ook.
1: Nou, dat zou bijna kunnen, ja.
0: Nou ja, alle toeristen die
1: alle toeristen die er een keer geweest zijn, mensen die familie over hebben, het is altijd een heel wisselend gezelschap. Mensen uit de omgeving vinden het leuk. Ja, mensen die hier nieuw komen wonen zijn altijd ook zo. Want uiteindelijk komen er hier ook steeds nieuwe bewoners tussen. Dus,
0: zeker, die vinden dat ook mooi.
1: Ja,
0: en,
1: die vinden dat ook mooi, ja.
0: Hoe komen jullie nou altijd aan al die mensen die dan bij jullie daar staan?
1: Ja, dat gaat via een inschrijfprocedure, zeg maar, die er staan. En er staan mensen bij die er al heel lang staan, zeg maar. Dat is, als het van twee kanten goed gaat, zeg maar. Want we willen gewoon onze regeltjes wel heel strak houden. Er moeten mensen zijn die controleren dat je op je klederdrachten aan hebt. Dat je het ook netjes draagt en netjes uitvoert en niet altijd de helft aan hebt, zeg maar.
0: Zo.
1: En dan gauw als iemand aankomt, het aantrekt. Maar nee, dat hoort niet. Je moet het ook echt een beetje uitdragen.
0: Ja.
1: Meedoen, zelf ook een beetje positief zijn. Nou, dat soort dingen werken allemaal mee dat iedereen A, soms goed verkoopt. Mm. En B, omdat het dan heel erg voor het publiek leuk is.
0: Ja, ja.
1: En dan is afwisseling met horeca en commerciële dingen en met dingen waar je kunt kijken, waar gewoon uitleg wordt gegeven. Kinderen weten dan in één keer waar het papier vandaan komt. Ik zal maar zeggen, want dan staan ze papier te scheppen.
0: Ja,
1: leuk. Ja, we denken allemaal dat het wel ergens vandaan komt.
0: Ja, ja. Maar toch is het niet zo, hè?
1: Nee, of een draad van een bolletje wol, hoe dat in elkaar komt. En zoiets, zeg maar. Ik noem maar wat.
0: Ja,
1: dat zijn
0: zeker
1: dingen die kinderen niet altijd weten waar het vandaan komt en hoe dat is.
0: Mm-hmm.
1: Vroeger dat ze de was moesten bleken op het gras, zeg maar. En dat je hem door een wringen moest halen en met de hand in een teltje moest spoelen. Nou, dat zijn allemaal dingen die kennen ze niet meer.
0: Precies, ja.
1: Hele tijdrovende klusjes in die tijd voor alle dames die dat in die tijd geacht werden te doen.
0: Ja.
1: Tegenwoordig worden we gelukkig al iets meer met heren.
0: Ja, gelukkig maar, hè?
1: Ja, hè?
0: Hoort toch ook zo, vind je niet? 2026?
1: Ja, het is vergeleken bij toen ook wel een heel stuk makkelijker geworden.
0: Ja, gelukkig wel, hè? En het was, het was best een harde tijd, hè? En mensen moesten alles zelf doen. En dat viel niet mee, denk ik. En gelukkig is dat veranderd. Maar het is wel goed dat we dat nog kunnen zien dan bij jullie.
1: Ja, precies. En dat we soms ook wel eens beseffen dat we heel veel hebben en eigenlijk ook heel gelukkig kunnen zijn met de gewone dingen.
0: Ja, zeker. Nou, dat is zeker waar. Dus dat zijn al die ambachten. En u had het ook over optredens van koren.
1: Ja.
0: En wat kunnen we dan bijvoorbeeld horen?
1: Ja, dat is heel vaak een beetje Nederlandstalige streekdialecten soms. Sommige is het een visserskoor. Dat wisselden we ook eigenlijk per week een beetje af.
0: Oh ja, ja.
1: Want anders wordt het heel erg eentonig voor degene die er alle weken staat. Als je iedere week hetzelfde hoort, dan is het ook niet fijn. Het is ook leuk als er af en toe een andere klank tussendoor komt.
0: Ja.
1: De klank van een draaiorgel af en toe is ook wel eens leuk, maar niet meer zo'n weken achter elkaar.
0: Nee. Dan word je ook helemaal doorgedraaid,
1: dat
0: zeg maar.
1: Dingen, maar dan is het juist mooi en dan is het juist leuk als je dat afwisselend kunt horen.
0: Ja, nou ja, en het is echt wel een grote markt, hè? Want het is, die hele winkelstraat is volgens mij afgezet. Klopt dat?
1: Ja. De Dorpsstraat is vanaf de Kerkweg, zeg maar, tot aan de Loenersweg afgezet. Dan gaan we de Kerkelee in het paadje, onder de bomen door het laantje, zeg maar. Daar staan ook aan weerszijden kramen. En dan is de Papenberg richting de Kerkweg weer. Dus eigenlijk is het bijna een rondje om de kerk. Alleen net voor de kerk, zeg maar, hebben we niet kramen staan. Want ja, de kerk doet ook met ons mee. Die stelt het open, want het is uiteindelijk het oudste monument van ons gemeente.
0: Ja, ja, ja.
1: En het is heel mooi om te bezichtigen.
0: Zeker.
1: En daar is ook altijd heel veel belangstelling voor. En ja, zelfs daar ontstaan soms mensen die een eigenhandig koortje vormen en daar hun liederen willen zingen.
0: Nou, wat leuk.
1: Dat is altijd heel bijzonder.
0: Ja.
1: Dat kan heel verschillend worden wat daar gedaan wordt.
0: Nou, wat goed. Wat leuk.
1: Ja.
0: Nou, alle donderdagen in juli en augustus, van 6 tot 9:15. Volgens mij is er ook een parkeerplek, hè? Heb ik wel eens gezien.
1: Je kunt parkeren bij de Ruitsmolenweg, zeg maar.
0: Oh ja. Ja.
1: Daar wordt het geleid door een aantal verenigingen en het Stichting Het Hoge Land, zeg maar.
0: Ja.
1: Die hebben weilanden beschikbaar gesteld en daar kunnen mensen ruimschoots parkeren. En wat ze daarvoor vragen zijn voor de verenigingen, de inkomsten, zeg maar, bewoners.
0: Dus wel wat contant geld misschien meenemen dan?
1: Klein beetje contant geld meenemen, maar ze kunnen ook wel volgens mij met een tikkie betalen.
0: Oh.
1: Dus dat gaat allemaal tegenwoordig ook wel heel makkelijk.
0: Wordt steeds makkelijker. Ja, zeker.
1: Ja, maar goed, daar is dat voor. Daar heeft de markt verder
0: niet mee te maken.
1: Nou ja, niet mee te maken in zoverre. We regelen het wel.
0: Ja.
1: Maar het is dan wel ook dat degene die zich ervoor inspant, daar wel zijn voordeel voor kan hebben met de vereniging.
0: Precies, ja, dat snap ik.
1: Ja.
0: Nou, en anders op de fiets. Kan ook. Toch?
1: Mag ook, maar dat is wel.

0: lastig, want echte fietsenstallingen hebben we niet echt. En het is fijn als mensen op de fiets komen, maar daar moet je soms echt even zoeken dat je een geschikte plek vindt.
1: Oh, okay.
0: We willen dat nog wel graag een keer een plek voor kunnen creëren, maar dat is nog een dingetje om dat goed te doen. Want we hebben niet zoveel rekken.
1: Oké. Okay. Nou ja, dan maar met de auto, dat kan ook.
0: Dan is, precies.
1: Ook handig.
0: Maar nee hoor, lopers kan ook. Hè?
1: Ja, want kan
0: als je
1: ook.
0: Dicht in ons dorp bent, kan je ook gewoon kopen.
1: Precies.
0: Wandelaars genoeg in deze omgeving.
1: Nou,
0: hè?
1: Zeker weten, zeker weten.
0: Ja.
1: Nou, bedankt voor alle informatie over de Veluwse avondmarkt. Het wordt weer hartstikke gezellig. En geniet er zelf ook van, hè. En,
0: kom kijken. Ja, ik sta er, dus kom kijken.
1: Oh ja, ga ik doen. Dankjewel. Tot ziens.
0: Ja hoor, tot ziens. Dag.

wat echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Nee, ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

4 en 5 juli vindt de derde editie van Festival Zandheggen plaats op landgoed De Ploeg in Wenum-Wiesel. Dat is in de gemeente Apeldoorn. Het kleinschalige festival brengt klassieke muziek, jazz en singer-songwriter samen in een bijzondere setting midden in de natuur. Naast muziek is er ook aandacht voor natuur en geschiedenis. Bezoekers kunnen deelnemen aan wandelingen over het landgoed, het blote voetenpad ervaren en luisteren naar verhalen over de streek. De kaartverkoop is gestart en voor het volledige programma en tickets kan je naar www.festivalzandheggen.nl.

0: Diana Ross met de Supremes, I Hear a Symphony. Zondag 5 juli, dan speelt Jeroen van Dijk zijn laatste concert bij Orkest de Ereprijs. En dat is op het Vogeleiland in Deventer. En ik ga erover praten met Jeroen van Dijk. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, een laatste concert bij Orkest de Ereprijs.
1: Ja, dat is nogal, hè?
0: Nou.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Waarom? Hij wordt oud.
0: Hij wordt oud, oh nee.
1: Hij wordt oud. Oh. Ja. Nee, nou, we hebben in het orkest op een gegeven moment afgesproken. Maar wat doen we eigenlijk? Want we zijn natuurlijk met z'n allen stiekem een beetje al aan het ouder worden. Mm-hmm. Dus we hebben besloten van, nou, als je gewoon de pensioengerechtigde leeftijd haalt, dan laten we dan ook stoppen. En dan heb je ook niet het verval, wat we kunnen dan intreden en zo. En dat heb ik ook zelf ook aangegeven. Dus wat mij betreft is het goed.
0: Ja.
1: Wel jammer, want ik heb het heel lang gedaan. En het is natuurlijk...
0: Ja.
1: Ja, het is natuurlijk de leukste baan van de wereld.
0: Dat denk ik ook. Hoe lang heb je het gedaan?
1: Moet ik even denken. Vanaf 78.
0: Zo. Nou, dat is een hele tijd.
1: En dan dus 1978, ja.
0: Tjonge.
1: Niet 18, ja.
0: Nee, dat wordt gek. Maar dat is echt lang, hè? En
1: het is echt heel lang, ja. We zijn toen in die tijd rond 78, 79 met een paar mensen begonnen. Mm-hmm. En die hadden geen zin meer in de muziek van... De harmonie van varencultuur die er toen was. Mm-hmm. Niks op tegen hoor, echt helemaal niks op tegen. Maar daarbij hadden we niet zoveel zin meer in.
0: Nee.
1: Dus we dachten, we geven onszelf de ereprijs en gaan ons toeletten op nieuwe muziek.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk zo langzamerhand uitgegroeid tot Orkest de Ereprijs, wat nu gewoon niks anders doet dan nieuwe hedendaagse muziek maakt.
0: Ja, hoe bijzonder is dat dan, hè? Dat dan ontstaat en dan zo doorgroeit.
1: Naar en nu... blijft bestaan.
0: Ja, dat is toch mooi?
1: Jazeker. Er zijn natuurlijk nog in die jaren een hoop tegenslagen geweest met in ieder geval wat betreft subsidiegevers. Dus dat we er nog zijn, dat is al heel wat.
0: Dat is altijd een gedoe natuurlijk, hè? Want mensen vinden muziek natuurlijk heel belangrijk. Maar ja, dan komt de rest nog en dan wordt het wat moeilijker soms. Maar goed dat jullie dit hebben volgehouden. En jij gaat dan wel dat laatste concert geven, maar het houdt natuurlijk niet op. Neem ik aan.
1: Nee, dat zou niet goed zijn.
0: Nee.
1: Ik heb de agenda voor volgend jaar gezien en die staat vol met prachtige projecten. En de nieuwe opera van Hugo de Graaf en er komen leuke dingen in het Goudianus Festival. De Jonk Composers Meeting komt er weer aan. Er staan een heleboel mooie projecten op.
0: Ja.
1: En dan komt nu een andere organist.
0: En het zal wel lastig zijn, toch, om dat te missen? Ik bedoel, het is ook dan een stuk van je leven. Of je bent het eigenlijk zelf.
1: ik praat er niet vrij luchtig over. Maar als ik ben pas één keer 's nachts wakker geworden dat ik dacht van, en wat ga ik nu dan doen?
0: Ja. Wat ga je doen?
1: Wat ga ik doen? Nee, ik blijf bezig als organist en ik blijf bezig als componist. En ik ben ook bezig met... Met Ronald de Keuster en Heidi, dat is steeds iets geloof ik, een project over het Centraal Beheer in Apeldoorn. Mm-hmm. Natuurlijk een heet hangarijs in Apeldoorn.
0: Ja.
1: En dat we zijn daar een soort kunstmanifestatie met een soort optocht en weet ik veel wat anders aan het maken. Dat komt ergens in oktober, gaat dat allemaal gebeuren. En daar speel ik nog zelf wel steeds bij.
0: Ja,
1: dat blijf ik doen, dat soort dingen blijf ik maken.
0: Dat is mooi.
1: Blijf ik componeren en... ik speel nog wat in andere kleine groepjes. Dus ik ga niet stilzitten.
0: Nee, dat moet je vooral niet doen natuurlijk. 5 juli dan is dat dus dat concert. En wat kunnen we dan 5 juli verwachten?
1: Dat is een concert in de reeks Hanzestede Tour, zoals dat zo mooi heet. Mm-hmm. En dat is een, we hebben als we zien, artistiek directeur die heeft contact, of het meest heeft, we hebben het als orkest en dus met name als die heeft opdracht gegeven aan 4 componisten om een stuk te schrijven wat verband houdt met de Hanzesteden, met de ontwikkeling, de economie, de plek, de tijd, de beelden.
0: Mm-hmm.
1: En 4 componisten zijn ermee bezig geweest. En dat worden, die hebben nu net allemaal nieuwe stukken geschreven. Die hebben de afgelopen week gerepeteerd. Prachtige stukken, vind ik.
0: Mm.
1: En die alle 4 op een andere manier een soort link hebben met de Hanzesteden. Of in ieder geval met de Hanzen.
0: Yeah.
1: En daar komt... Bas, dan moet ik even nadenken over zijn naam. Bas de Wind, geloof ik. Maar ik, hou me even te goed in. Bas, schrijver. Die komt daar ook over vertellen. En het wordt een soort combinatieconcert. Dus wij spelen vier stukken en hij heeft tussenin teksten. En dat is allemaal op prachtige locaties. De eerste ging jammer genoeg afgelopen zaterdag niet door. Omdat het in Elburg gewoon veel te heet was. Kon niet in de open lucht. Maar we zitten nu op het Vogeleiland. En de dag daarvoor in Heino in de beeldentuin van het museum in Zwolle.
0: Ja. Okay.
1: En dat gaat dan na de vakantie, maar dan met een andere hornist in Zutphen en nog een paar plaatsen.
0: Hele mooie plekken, ja.
1: Hele mooie plekken. Het zijn allemaal gratis concerten, ze zijn allemaal buiten.
0: Geweldig.
1: En op hele mooie, die beeldentuin is prachtig en de ganzeneiland, of het ganzeneiland, het vogeleiland.
0: Het
1: zit er vast ook. Ja. Maar het is ook een prachtige plek. Het zit allemaal op dat soort hele mooie locaties, vlakbij de rivier. En,
0: geweldig.
1: Ja, wij verwachten er wel wat van. Ja,
0: dat is genieten. Hoeveel mensen kunnen daar naartoe eigenlijk?
1: Verwachten weet ik niet. Maar nee, nou, bij dat soort plekken is in ieder geval... wij zijn altijd heel erg blij als tussen de 100 en 200 mensen zijn. Dan worden we al blij.
0: Ja, tuurlijk.
1: En we zitten toch een beetje in een niche. Want het blijft nieuwe muziek. Mm-hmm. Maar het is altijd leuker als er tekst bij is. En je ziet de muzikanten spelen. Dan wordt het allemaal veel toegankelijker, veel makkelijker en ook wat avontuurlijker.
0: Ja, zeker.
1: Dus, maar er is plek zat. Overal. Ja. Dus
0: kom er gewoon naartoe.
1: Kom er naartoe. Het kost je niks. Het is een uurtje van je tijd. Nou.
0: Ja. En het begint om 3:00.
1: Het begint om 3:00, ja.
0: Ja, hartstikke goed. En het is heel mooi om dit te ervaren, denk ik. En zo in de buitenlucht en gewoon op

0: die mooie plek. Supergoed. Ja. Ja, en dan het laatste dus. Het laatste concert.
1: Het laatste concert, ja. En dan gaat de roeren, nou, in ieder geval de vakantie even de koffer in. En ja, dan komt het er toch wel weer gewoon uit.
0: Ja, dan komt er gewoon uit. Gewoon doorgaan met, ja, met muziek.
1: Nou, ik blijf wel wat dingetjes doen voor de Ereprijs. In ieder geval nog. Ik doe wat educatiedingen, heb ik altijd voor ze gedaan.
0: Oh, ja.
1: En ik ben daarnaast namelijk ook muziekdocent geweest op middelbare school. Mm-hmm. En daar blijf ik nog wel wat dingen voor ze doen. Dus,
0: ja.
1: Maar niet meer als hornist, maar weer gewoon zijdelings in te huren als kracht.
0: Ja, ja.
1: Dus nou, ik blijf wel in contact.
0: Dat kan ook niet anders. Gewoon lekker aan de gang blijven. En
1: ja,
0: dat kan je ook niet zomaar neerleggen. Dat zou ook niet goed zijn.
1: Muziek maken houdt nooit op.
0: Precies, dat houdt nooit op. Zeker niet.
1: Houdt nooit op, nee.
0: Dankjewel dat je bij ons in het programma wilde komen hierover te vertellen. En en geniet van het laatste optreden bij de Ereprijs natuurlijk. En en heel veel succes met wat je allemaal nog verder nog gaat doen.
1: Oké.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Dag.

Brian Ferry met The Price of Love. Nou, we zijn alweer aan het eind van onze matinee van 30 juni. Ik wil natuurlijk Arno bedanken voor de techniek en het uitzoeken van de muziek. Lara beneden is, ja, die heeft bij ons stage gelopen een hele tijd. En heeft ervoor gezorgd dat we hele leuke onderwerpen in het programma hebben. Lara, bij deze ook dankjewel daarvoor. En natuurlijk, u als luisteraar, ja, fijn dat u op ons afstemt. Morgenochtend is het terug te luisteren tussen 8 en 10. En de website is www.rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Edvard Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Na aanleiding van branden op oefenterreinen van Defensie in april en mei wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na de actie van de gebeurtenissen toen is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer op korte afstand klaarstaat. 8 weken cel, dat is de eis van het OM tegen Jamal T. uit Duitsland voor het veroorzaken van de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken in juli 2020. De man wordt verweten te weinig aandacht op de weg te hebben gehad omdat hij op de navigatie van zijn telefoon keek. Hij staat ook terecht voor het doorrijden na een ongeval zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Schiphol heeft gekozen voor 3 bedrijven die voortaan de grondafhandeling mogen doen. Viggo, KLM en de NATA. Die scoorden het best op kwaliteit, veiligheid en organisatie. Voor de 3 andere partijen betekent dat ze er vanaf volgend jaar niet meer werkzaam zijn. Medewerkers daarvan krijgen de gelegenheid om over te stappen. En mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms wel jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht op privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brand weer dichtbij klaarstaat. 2 mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Het OM had 4 jaar geëist omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders. In de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hooggerechtshof. De hoogste federale rechters blokkeerden zijn poging om birthright citizenship te beperken, waardoor iedereen die in de Verenigde Staten wordt geboren staatsburger blijft, ook zonder Amerikaanse ouders. Daarmee vervalt een omstreden decreet en krijgt zijn immigratieagenda tegenslag. Bij een installatiebedrijf in Genemuiden lekte vanmorgen een schadelijke stof uit een oververhitte heftruckaccu. 13 medewerkers en een brandweerman gingen met gezondheidsklachten naar het ziekenhuis. De brandweer kon de vrijgekomen stof niet identificeren. Het terrein werd vrijgegeven na metingen. Buiten werden geen gevaarlijke stoffen gemeten. Iedereen is inmiddels weer thuis. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had al een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. En mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. De meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.

Ja, vreemd.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. Hulpdiensten redden honderden mensen. Meteorologen waarschuwen voor meer regen. Volgens deskundigen verergeren klimaatverandering, gebrekkige infrastructuur en slechte stadsplanning de gevolgen van extreem weer. Het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 26-jarige Christian W. Die bekende de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoog-Keppel te hebben doodgestoken. Deskundigen achten hem ontoerekeningsvatbaar door een psychose, maar justitie betwist dat. De rechtbank doet later uitspraak. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hooggerechtshof. De hoogste federale rechters blokkeerden zijn poging om birthright citizenship te beperken, waardoor iedereen die in de Verenigde Staten wordt geboren staatsburger blijft, ook zonder Amerikaanse ouders. Daarmee vervalt een omstreden decreet en krijgt zijn immigratieagenda tegenslag. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had al een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Is Danielle's dinsdag.

0: Dylan.
1: En ja, dat heeft ze zo vaak gezegd. Het moest het wel zijn.
2: Het is dinsdagavond. De meest depressieve avond van de week. Maar dat gevoel is nu voorbij. Want dit is Danielle's dinsdagavond.
1: Hey, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Danielle's dinsdagavond. Het is al eventjes geleden, ik weet het, maar het is vandaag toch echt 23 juni 2026. Iets over 8 en nou ja, ik zei het al, eerste is Angel. Met echt wel ja, een lekker plaatje, een beetje duisters. Ik denk dat dat afgelopen vrijdag, terwijl de storm er was, zeg maar, perfect had gepast. Dat je echt denkt, oeh, dit is een beetje dark, dit is een beetje spannend. Dat was wel erg prettig geweest. Ik zei het al, het is al eventjes geleden dat je me hebt gehoord. Vorige week, ik had gewoon geen stem. Er was gewoon geen stem aanwezig in mijn strot, in mijn keeltje. Het was erg zwaar. Ik weet niet waar dit ineens vandaan kwam, maar vorige week, twee weken geleden voelde ik me al niet helemaal fit. En vorige week, toen dacht ik, nou, dat gaat wel steeds weer een beetje beter. En ineens kreeg ik hoest en mijn oog werd rood. Volgens mij was het gewoon ontstoken, want ochtends zit je allemaal van dat gele prut erin zit. Een beetje slaapkorrels, zeg maar. Sorry, te veel details, dat weet ik ook. En toen ook geen stem. Maar goed, het is allemaal weer terug. Mijn ogen is weer gewoon prima. Dus we zijn
2: Laat
1: er weer.
2: Alles uit je handen vallen. En ga het komende uur mee met Danielle.
1: En zomerse temperaturen is zomerse muziek. En dat gaan we zeker doen.
2: Dit is Danielle's dinsdagavond.
1: Dus mocht je op de achtergrond af en toe even wat gesuis horen, dan is dat waarschijnlijk de airco, omdat het anders niet te doen is hier zo. Maar goed, iedereen heeft hier last van. Dus het is prima. We komen er wel samen. Ooit wordt het ook weer iets minder warm. Als je er niet zo goed tegen kan. En als je dit heerlijk vindt, dan is het helemaal jouw era. En

0: Dua Lipa en End of an Era. Ja, je hebt het misschien voorbij zien komen op Instagram. Deze dame is inmiddels getrouwd. Die heeft daar een volledige stad voor afgehuurd, ergens in Italië. Waar de Italianen in ieder geval niet heel erg blij mee. Maar ik denk wel dat zij een prachtige dag heeft gehad. Ze zag in ieder geval fantastisch uit. En ik hoop eigenlijk stiekem dat ze nog met heel veel leuke nieuwe liedjes komt. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze zegt, hey, zoek het eens even lekker allemaal uit. Ik ga lekker op huwelijksreis. Ik weet het niet wat ze aan het doen is. Ik heb geen directe contact met haar. Helaas.
1: Zeg, Danielle, wat hield jou eigenlijk bezig deze week?
0: Dan had ze me wellicht uitgenodigd voor haar bruiloft. Ik had het best een leuk feestje gevonden, denk ik. Wat hield mij bezig deze week? Nou, afgelopen weekend was natuurlijk de Rakenbootfestival in Apeldoorn. Wellicht ben je erheen geweest. Misschien ben je er ook niet heen geweest. Ik was in ieder geval wel samen met vrienden. Dat is een beetje een jaarlijks ding geworden. Die komen verder ook niet uit Apeldoorn. Dus dit is echt even mijn feest. Ik doe altijd ook een beetje heel cool. Maar eigenlijk kom ik nooit mensen tegen die ik ken. Dat vind ik dan ook altijd weer heel opvallend. Dan denk ik, nou, ik ben hier geboren, getogen. En ik ben altijd in de buurt. Maar ik ken helemaal niemand. Dus wel heel erg gezellig. En mocht je het even niet hebben meegekregen. Afgelopen vrijdag was denk ik de grootste storm die Nederland ooit heeft gehad. Wat was het? 188.000 inslagen per... Gewoon überhaupt in Nederland. Qua bliksem. Sorry, niet dat je iets anders aan het denken bent. Maar ik stond lekker buiten. Het was hartstikke gezellig. Ik heb lekker Suzanne Freek gekeken. Ik heb Bente gekeken. Vooral geluisterd. En ondertussen nog even happy gegeten. Af en toe moet ik even hoesten hoor. Sorry, het spijt me. Zo. En rond 11 uur kwam Anouk daar. En toen kreeg ik ineens een appie. Hey, ben jij toevallig al binnen? Dus ik zeg, nee, ik ben helemaal niet binnen. Ik ben lekker bij Anouk. Kijk, hier video. Anouk, lekker aan het zingen. Oh, nou, het gaat hier best wel los. Wil je alsjeblieft voorzichtig doen? Best wel los. En ineens komt er even een rukwind. Waarvan ik nog tegen die vriendin zei, nou, ik hoop dat die tenten blijven staan. En Anouk had één liedje gehad. En toen kwam de organisatie die zegt, We gaan ermee stoppen, we moeten stoppen, want er is noodweeropkomst. En het is geheel terecht, hè. Ik bedoel, achteraf kun je makkelijk praten, zeg je, joh, dat was niet zo heel erg.

stopt het regenen eventjes. Nou, en de echte klappen die kwamen pas rond 4 uur of zo. Maar ja, voor hetzelfde geval, voor hetzelfde geld heb je wel dat een storm net even naar ons toe trekt. En dan heb je een heel groot probleem met 10.000 mensen op het veld. Dus, we hebben nog even ergens in een loods staan schuilen. Het was hartstikke gezellig. Weet je, iedereen zat wel in de gezelligheidsmodus. Dus allemaal nieuwe vrienden gemaakt, die ook nu nooit meer gaan zien. Maar ja, was enig. Misschien dat ik straks nog even gewoon voor de vibe wel... Even een plaatje van Anouk draaien. Dat moet dan ook wel. Dus begon net aan een van mijn favorieten. Is dan wel net even jammer, maar goed. Volgende keer beter. Je doet er niks aan. Verder heb ik nog wel andere dingen. Want ook nu krijg je weer de codes. Code rood, code oranje, code geel. En dan niet voor sneeuw of gladheid. Nee, het is nu voor extreme hitte. Vanaf woensdag 12 uur geldt voor 9 provincies code oranje voor hitte. En nou ja, dat werd gisteren werd dat afgegeven al, dat je daarvoor moet uit gaan kijken. Dat geldt voornamelijk voor midden en zuiden van Nederland. Het Meteorologisch Instituut geeft code oranje af, omdat verwacht wordt dat er zeker 3 dagen 34 graden Celsius gaat worden in de loop van de week. Wordt het waarschijnlijk nog warmer. En code oranje betekent dat iedereen in de betreffende regio klachten kan krijgen, zoals uitdroging en oververhitting. En vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. Net als mensen die zware lichamelijke inspanning leveren. Tussen 12 en 6 uur worden zware lichamelijke activiteiten ook afgeraden. En ook moeten activiteiten en evenementen worden aangepast, bijvoorbeeld voor mensen die buiten werken. Het advies is uit de zon te blijven en genoeg water te drinken, ook wanneer je geen dorst hebt. En verder wordt geadviseerd om extra te letten op mensen die misschien hulp kunnen gebruiken en op huisdieren die slecht tegen hitte kunnen. Woningen kunnen het beste enigszins koel gehouden worden door zonwering te gebruiken en 's ochtends vroeg ramen en deuren te sluiten om warmte buiten te houden. Automobilisten krijgen het advies om voldoende water mee te nemen, een opgeladen telefoon te hebben en koelvloeistof in de auto te controleren. En kinderen en huisartsen die zouden niet achtergelaten moeten worden in dichte auto's. Maar misschien is dat überhaupt nooit een goed idee. Ook niet voor een paar minuten. Gewoon even, neem gewoon alles even mee. Alles wat leeft, neem het even mee. Dank u wel. Ja, dus let vooral deze week heel erg goed op iedereen. Dat is mijn advies, maar dat is eigenlijk altijd mijn advies. Ook als het niet code oranje is. Goed, dat was het nieuws in ieder geval dat mij viel. Vind ik nog eens op. Laat vooral even weten. @DDA-05 vind ik hartstikke gezellig als je dat doet. En anders bel even in de studio 05-45-1978. Ik zei het, is misschien gewoon even tijd. Eentje heeft deze nog nooit volledig kunnen zingen bij Drakenboot. Maar dan wel gewoon hier, hè. Ik heb hier alle tijd voor. Anouk, take it away. Het is Modern World hier. Met Danielis, dinsdagavond.

Er waarschijnlijk tekst ingevoerd. Ik weet niet eens waar dat precies vandaan komt. Maar ja, heel TikTok is er groot fan van. En heel eerlijk, het is ook echt wel een heerlijk zomers plaatje. Het is van Sexboy Billy. Is dus volledig AI. En het lied heet de Puerto Rico Song. En nou ja, het is gewoon heel erg lekker vrouwelijk. En bij deze dus ook de TikTok-trend van deze week.

0: Een multimiljonair.
1: Bankzitters en multimiljonair. En daarvoor hoorde je nog, even denken, wat heb je allemaal gehoord? De Puerto Rico-song van Sexboy Billy. En de tussendoor de Coldplay-versie samen met een van de Spaanse gezellige band van Kloks. Ja, en dat is gewoon zo'n heerlijk. Die moet je gewoon met dit soort zomerse temperaturen moet je dit gewoon even draaien. Dat is nou eenmaal gewoon wat erbij hoort.
2: Zeg Danielle, heb je eigenlijk nog nieuwe muziek meegenomen?
1: Zeker heb ik nieuwe muziek meegenomen. Ik heb allemaal paaltjes die ik al lekker ook tussendoor af en toe een beetje aan het draaien ben. Maar ja, straks, ik heb even wat goed te maken. Dus je krijgt nog een paar mooie pareltjes die je volledig gaat horen. Maar ik ga ook even een paar leuke plaatjes in een klein stukje laten horen. Bijvoorbeeld de nieuwste van Russo en Mart Hoogkamer en de Amsterdamse Zomer met Pak Mij.
3: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?

maar is allemaal niet de muziek die ik volledig helemaal laten horen. Dat is namelijk de allernieuwste van Taylor Swift. Nou ja, die is ondertussen ook al twee weekjes oud, maar heb ik nog niet gedraaid hier. I knew it, I knew you. En dat hoort allemaal bij de film Toy Story 5.

0: Roxy Dekker en Industry Plant. En daarvoor hoorde je nog Olivia Rodrigo met Stupid Song. En daarvoor hoorde je nog Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. En nou ja, dan heb je een hele hoop heerlijke muziek al gehad. En we zijn er nog niet klaar, hè? We krijgen ook nog dit.
1: Hoorde je dit nummer ooit op deze manier? Deze zo rustig? I'm up all night to the sun. He's up all night to get some. I'm up all night for the fun. He's up all night to get. Of deze zo long?

0: Welke cover heb je meegenomen?
1: Ja, je kan het met deze temperaturen misschien niet heel erg meer voorstellen, maar een week geleden was het echt wel een stukje minder warm. En ja, toen zat ik even in mijn jazz era. Of ik had gewoon heel erg uit op kantoor. Een van de twee. Want daar staat de airco ook natuurlijk op een standje -80. En toen kwam even de jazz era voorbij. En dan krijg je ineens allemaal hele jazzy covers. En dat vind ik heel erg prettig. Want ik heb wel eens van die periodes dat ik denk, oh, lekker jazz. En ja, dan krijg je dus de plaat bijvoorbeeld van Ray Charles, officieel. Hit the Road Jack. Waarschijnlijk ken je hem wel. Maar mocht je nou net even denken, dit zegt me niks. Zo klinkt hij. Oh, yeah.

0: Maar Danielle, dit is toch soul?
1: Klopt.
0: Maar René Olstedt, die heeft hier een cover van gemaakt. En dan klinkt hij ineens net wat anders. En dan krijg je een net ander lijstje. Maar dan heb je wel een lekkere cover. Hit the Road Jack van René Olstedt.

Madonna en Sabrina Carpenter met Bring Your Love. En voor die nog de cover van deze week. En dat is René Olsteed, Hit the Road Jack. Nou, en dat was toch wel iets meer jazzy. Had ik gelijk? Dat dacht ik. Hey, aangekomen bij muzieknieuws, want ook in de muziekwereld gebeurt het een en ander. ABBA is niet gediend van verminking van hun muziek. Blijkt woensdag uit een, vorige week woensdag uit een rechtszaak die is aangespannen door carnavalsbandlid De Kapotte Kachels. De Brabantse band die wil Dikke Pentse bewerking van ABBA-nummer terug op de streamingsdiensten. Maar dat probeert Universal Music namens ABBA te voorkomen. Lichte gniffel klinkt het wel als ze dit horen. De Dikke Pants van De Kapotte Kachels en Take a Chance on Me van ABBA worden afgespeeld om de overeenkomsten tussen beide nummers duidelijk te maken. Beide partijen stemmen hiermee in. Dus klinkt de welbekende ABBA-hit uit de laptop van de griffier, waarop een videoclip te zien is. Moeilijk om stil te blijven zitten, hè? Roept advocaat Dirk Visser. Nou ja, goed. ABBA wil vooral niet dat hun nummer gebruikt wordt voor dit soort...

soort vulgaire muziek. En die eisen €3000, want dat is wat de mannen volgens ABBA verdiend hebben. Aan gewoon op het Spotify hebben staan. 29 juli is de uitspraak, dus dat is volgende week maandag. Ja, nou, ben benieuwd wat het gaat worden. Ja, weet je. Ik ben niet zo goed. Aan de ene kant denk ik, ja, je hebt gelijk. Maar aan de andere kant denk ik, ach. Ja, als je hier nu niet tegen optreedt, dan gaat iedereen het doen, denk ik. Helene Fischer treedt eind juni toch niet op in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het concert van de Duitse zangeres is verplaatst naar het kleinere Gelderdoom in Arnhem. Mensen die kaartjes hebben zijn woensdag geïnformeerd in ieder geval daarover. Fischer noemt de Johan Cruijff Arena in november nog het perfecte podium voor haar 20-jarige artiestjubileum dat ze dit jaar viert. Ik wilde een plek die de omvang, maar ook de emotionaliteit van de avond kon dragen. Dat zei ze in ieder geval. In het Gelderdoom is ruimte voor 41.000 bezoekers. Terwijl Johan Cruijff Arena plaats heeft voor 56.000. En dat ging helemaal niet zo heel erg goed, denk ik. Dus ze hebben geswitcht. Ja, ze hebben er verder geen commentaar over. Maar mocht je erheen gaan, dan weet je dat je even naar een andere stad van de aan moet. En wie daar wel altijd staan, de toppers, dat gaan ze volgend jaar weer gewoon doen. Want dan staan ze weer in de Johan Cruijff Arena. Toppers in concert vindt plaats op 28 en zaterdag 29 mei. Dat heeft de concertorganisatie bekendgemaakt. Ze zijn er nu ook, hè? Hartstikke gezellig. Tenminste, ik weet niet of ze nu nog bezig zijn. Maar het thema is The Summer is Magic. En ik heb gehoord dat het hartstikke gezellig en leuk was. En als laatste, Shakira, die heeft met Die Die de na lange tijd weer nummer 1 hit in de single top 100 te pakken. Een nummer dat de zangeres samen met Burna Boy maakt is het officiële lied van de huidige WK-voetbal. En heeft alle ingrediënten om nu weer lekker na zoveel jaren op nummer 1 te staan. En aangezien het nog een lekker WK'tje is, denk ik, prima tijd om hem gewoon heerlijk die plaat te draaien. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Danielis dinsdagavond. Volgende week ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Heb je in de tussentijd dan nog even wensen? Laat het vooral even weten. @DDA-0 van 5 op Instagram. En anders bel nog even een paar minuten naar de studio 05-45-1978. Ze zeggen, maak er een hele mooie week van. En tot volgende week. En goed op elkaar letten. Hè? Genoeg water drinken, dat soort dingetjes. Dus bij deze, Shakira en Burna Boy. Dai dai!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Twee Franse meisjes van 15 maanden zijn maandag dood aangetroffen in hun bed in Beuvrage. Volgens BFM TV overleden zij door uitdroging. Vier andere kinderen uit het gezin zijn uitgedroogd, opgenomen in het ziekenhuis. Onderzoekers bekijken of extreme hitte in de kamer de oorzaak was. De ouders zijn niet bekend bij justitie. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland ligt langer stil dan verwacht. ProRail meldt dat de stroomstoring door een brand maandag in een kabelgoot nabij station Rotterdam Stadion waarschijnlijk pas zaterdag om 3 uur is verholpen. Herstel van beschadigde kabels kost meer tijd. Ook moeten ongebruikte sporen worden ontroest. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. Hulpdiensten redden honderden mensen. Meteorologen waarschuwen voor meer regen. Volgens deskundigen verergeren klimaatverandering, gebrekkige infrastructuur en slechte stadsplanning de gevolgen van extreem weer. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hooggerechtshof. De hoogste federale rechters blokkeerden zijn poging om birthright citizenship te beperken, waardoor iedereen die in de Verenigde Staten wordt geboren staatsburger blijft, ook zonder Amerikaanse ouders. Daarmee vervalt een omstreden decreet en krijgt zijn immigratieagenda tegenslag. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Is amusant.

Welkom luisteraars bij dit uur Amusant Harmonie, Fanfare en Brassmuziek. Het thema van dit uur is On the Beach, een playlist met populaire evergreens gespeeld door blaasmuziek. Misschien luistert u wel ergens op een strand naar deze uitzending. Het is samengesteld in een bijna tropische nacht tijdens de hittegolf die in Europa beheerst. En kent u de tekst? Zing dan mee. Mijn naam is Riet Welgave, samenstelling en presentatie. We zijn begonnen met de bekende Beach Party, gespeeld door de gebroeders Brouwer. En we vervolgen met de Beach Boys hits. En deze cd-opname stamt al uit 1998. Dus velen van u zullen vast en zeker de nummers nog kennen. Dus zing rustig mee. Beach Boys hits, gespeeld door Central Band of the Interior Ministry of the Czech Republic.

De volgende titel, dat is een hele oude klassieker van de Drifters. En de arrangement is van Stefan Zweigen. En het is Under the Boardwalk, wat betekent onder de strandpromenade. Dus ga lekker mee langs de beach. Gespeeld door Bertolt Schiekens en Olgo 6.

Het volgende werk, dat is een medley, Elvis the King. Het arrangement is van Swalgin en het wordt gespeeld door Luftwaffenkorps Münster.

Een zeer bekend werk is ook Santiano. Hier een arrangement van Hans-Joachim Rochel. En gespeeld door het Heeresmuziekkorps uit Ulm.

Het volgende medley dat is van Taste of Bluff. Een band die opgericht is in Vlissingen in Zeeland. En zeer bekend ook van hun beachconcerten. Zo geven zij op 3 september van dit jaar een Live on the Beach concert. En dat doen zij samen met Guus Meeuwis. En dat wordt op het Noorderstrand in Scheveningen gehouden bij Den Haag. Maar luister nu naar Taste of Blues. En daarna spelen we ook nog Guus Meeuwis trilogie. Maar nu eerst op Taste of Blues. Bluff, arrangement van Ton Grevenbroek. Gespeeld door Banda, de Musica, de Fossa Arriera.

Nou, dat waren ruim bijna 9,5 minuten Taste of Bluff, gespeeld door Banda da Musica da Fossa Arriera Portuguesa. En ook deze Banda da Musica Fossa Arriera gaat spelen de Guus Meeuwis trilogie in een arrangement van Thijs Oud.

Ja, dat waren de laatste twee. Taste of Bluff en Guus Meeuwis met hun popmuziek. En wilt u hen luisteren? Dan op donderdag 3 september live on the beach. Concert met Guus Meeuwis en Bluff op het Noorderstrand te Scheveningen in Den Haag. En dat begint om 5:00. Maar ook in onze regio zijn concerten. Weliswaar niet op het strand, maar wel mooie zomerconcerten. Ik heb er een zestal op mijn lijstje staan alvast. Te beginnen op woensdagavond 8 juli het Harmonieorkest Prinses Juliana uit Beekbergen. Die geeft weer een zomeravondconcertje bij woonlocatie De Vier Dorpen met herkenbare en goed in het gehoor liggende muziek. De aanvang is 7:15 s'avonds op het plein van De Vier Dorpen, Loenensweg 39 in Beekbergen. En dan ook op 8 juli. Dan kunt u naar het zomeravondconcert van Concordia uit Evenden. Daar treedt het jeugdorkest en het orkest zelf op. En dat begint om 19:30 s'avonds. En dat vindt plaats op het Triverseplein in Evenden. Dus op 8 juli. En dan vervolgen we met 10 juli in Mansveld. Daar gaat optreden Muziek Excelsior. Excelsior, die neemt u mee op een wereldreis tijdens het jaarlijkse zomeravondconcert. En dat wordt gegeven om 19:00 op de locatie Houtmaak in Zutphen. En dan op 11 juli, dan speelt het zomerconcert Alto in het parochiehuis in Loenen. Daar beginnen zij om 19:30 s'avonds. En zij hopen u te verwelkomen met een sfeervolle avond vol muziek. En bij mooi weer vindt het buiten plaats. En op zaterdag 11 juli staat het Fanfareorkest het Gelders Fanfareorkest en Fanfareorkest Psalm 150 samen op het podium in het WMC Apeldoorn. Dan geven zij op die avond geven zij een try-out concert voor dat optreden bij het WMC. En dat gaat plaatsvinden. Even kijken. Nee, ik kan zo even niet. Volgens mij is het in het Muzes. Ja, toch. Muzes Sacrum in Arnhem. En dat begint om 8:00 s'avonds. En de deur gaat open om 7:00. En dan hebben we nog een parkconcert van Fanfare Voorst op zondag 12 juli. Aanvang 14:30. Schoolstraat voor de kerk. Een zomermiddag vol lichte muziek tijdens een gezellige concert van het Fanfarekorps Voorst. Samen met het Chanticoor de Trosselos uit Twello. En eens kijken, hebben we dan nog één? Nee, dan hebben we het voor nu even gehad. We vervolgen met When You Say Nothing At All van P. Overstreet en Dave Slitch. Arrangement is van R. Zebrechts en het wordt gespeeld door die Midwest Winds.

Ja, en dan is het Time to Say Goodbye van Santarero Corrinetto, gespeeld door Bundeskapelle Rom. Bedankt voor het luisteren. Ook het volgende uur zal gevuld zijn met populaire nummers gespeeld door Brassmuziek. En nu voor dit uur Time to Say Goodbye.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïnse militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. In het Maxima Medisch Centrum is dinsdag een zeldzame een-eigen vierling geboren. De vier zoons van Gambiaanse ouders kwamen via een keizersnede na ruim 29 weken ter wereld en maken het goed, net als hun moeder. Voor de geboorte werd een operatiekamer aangepast. De natuurlijke zwangerschap geldt als uitzonderlijk bijzonder geval. Twee Franse meisjes van 15 maanden zijn maandag dood aangetroffen in hun bed in Beuvrage. Volgens BFM TV overleden zij door uitdroging. Vier andere kinderen uit het gezin zijn uitgedroogd, opgenomen in het ziekenhuis. Onderzoekers bekijken of extreme hitte in de kamer de oorzaak was. De ouders zijn niet bekend bij justitie. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. Hulpdiensten redden honderden mensen. Meteorologen waarschuwen voor meer regen. Volgens deskundigen verergeren klimaatverandering, gebrekkige infrastructuur en slechte stadsplanning de gevolgen van extreem weer. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Amuzant.

Welkom luisteraars bij Amuzant, het blaasmuziekprogramma van RTV Apeldoorn en Voorst Veluwezoom, maar via internet ook ver daarbuiten. Mijn naam is Riet Welgave, samenstelling en presentatie. En het thema van deze uitzending is hitsewellen. Een hittegolf begin van de zomer in Europa houdt menigeen uit de slaap, zoals dat bij mij ook het geval is. En wat dan te doen? Blijven draaien in bed of toch de koele huiskamer opzoeken om playlisten voor Amuzant voor te bereiden? Nou, dat laatste heb ik dus gedaan. En het thema voor dit uur kwam dan ook al snel bij mij op: hit ze wellen. Hit voor tophits en wellen staat voor golf, golf van de zee of radiogolven. En geniet van een playlist vol evergreens uit de popmuziek. En deze keer gespeeld door blaaskapellen die gewoonlijk Böhmische en Meerische muziek spelen. Zoals ze begonnen zijn met Mexico van Francis Lopez, bij ons bekend van de zangeres zonder naam. En hier werd het gespeeld door de voormalige kapel, de Drie Donken Blaaskapel. En we vervolgen met Tulpen aus Amsterdam van Ralph Ernie. En hier gespeeld door Blechschaden.

Ja, we blijven nog even in Nederland. Althans, een themaatje wat in Nederland bekend was. Over die kleine knijpen van Pierre Cardinat. Hier in een arrangement van Engelbert Wernle. En het gaat gespeeld worden door die Innsbrucker Böhmischen. Maar tijdens de loop van deze titel gaat onze technicus contact opnemen met iemand die ons een telefonisch interview gaat geven. Want ik heb vernomen dat er nieuws is. Maar luister nu eens naar die kleine knijpen van Pierre Cardinat.

0: Ja? Als het goed is, alles goed is, heb ik iemand aan de telefoon.
1: Hallo. Goedenavond. Hallo. Goedenavond, Jan-Joris Heling.
0: Ja, hallo Jan-Joris. Ik heb gehoord dat je ons wat nieuws te vertellen hebt. Ik zou zeggen, steek van wal.
1: Dat doe ik zeker en graag. Ik hoorde net de afkondiging of de laatste noten van... hoe heet dat titel?
0: Kleine Knijpen.
1: Het Kleine Café aan de Haven, aan je Kleine Knijpen. Ja. Gespeeld door de Innsbrucker Beumische en gezongen door Norbert Rabanser. En daar wil ik graag even bij aanhaken. Ja. Ik heb denk ik een primeur voor de luisteraars van Amusant. Namens de Isotale Muzikanten. Het orkest uit de regio Reden is in het jaar 2027 50 jaar actief. En dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.
0: Nee, dat gaat een feestje worden.
1: Ja, dat moet een feestje worden. En wij hadden al een vooraankondiging op de social media kanalen geplaatst. Aankondiging voor het jubileumconcert op zondagmiddag 11 april.

0: bril in het cultuurhoes De Borg in Babberich. Is het alle muzikanten en een gastkapel. En ja, ik mag vanavond vertellen wie die gasten, muzikale gasten gaan worden van deze Dalle muzikanten.
1: Nou, steek van wal, want ik ben er zeer benieuwd.
0: Ja, dat kan dan niet anders zijn dan de Innsbrucker Böhmische. Het orkest van Norbert Rabanser uit Zuid-Tirol. Zij komen op zondag 11 april naar Nederland voor een exclusief optreden op ons jubileumfeest.
1: Oh, wat een verrassing.
0: Dat is denk ik een mooie verrassing. Wij zijn zeer trots op het feit dat de Innsbrucker, waar wij wel al een lange vriendschappelijke relatie mee hebben, toch bereid zijn om weer die lange reis vanuit Oostenrijk en Zuid-Tirol naar Nederland te maken. Ja. Alleen voor één optreden in Nederland van bij de Isertalen muzikanten.
1: Ja. Nou, dat gaat vast wel zeker weer een mooi feestje worden, want ik was er ook bij jullie 40-jarig jubileum. Daar hebben ze ook opgetreden. Want toen hadden jullie meerdere kapellen. Maar nu speelt alleen de Innsbrucker of spelen jullie zelf ook?
0: Uiteraard speelt de jubilerende Isertalen muzikanten. Die spelen ook. Die openen de middag. Maar het grootste gedeelte van de middag zal een grote, zoals Norbert Rabans zou zeggen, een tolle show worden door de Innsbrucker Böhmische. Norbert gaat het vanavond zelf aankondigen op Facebook. Aha. En daarna dan barst de publiciteit los rond het evenement, wat nog natuurlijk even duurt. We krijgen nog een mooie zomer nog verder. We krijgen nog een herfst. En dan in het voorjaar dan is het zover, dan bestaan de Isertalen muzikanten 50 jaar. Ja. We hebben een mooie actie bedacht voor de luisteraars, maar ook voor andere liefhebbers. We hebben bedacht dat iedere 50ste bezoeker die in de voorverkoop een kaartje koopt, aha, via de bekende kanalen, via onze ticketshop of via onze ticketline. Dat komt straks allemaal op de website te staan en op Facebook. Die bieden wij een cd aan van de Innsbrucker Böhmische, wel de nieuwste cd, Sterrenbeelder.
1: Aha.
0: Iedere 50ste bezoeker, ja, laat ik zeggen, bezoeker, koper van een kaartje in de voorverkoop.
1: Dat is heel mooi. En op die cd, daar staat het nummer Feelings. En ook een populaire popsong. Wat ik al voorbij heb zien komen. Ja. Een filmpje van het optreden bij Blechlawine.
0: Bij Blechlawine, ja. Daar soleert Martin Stadler op tenor horen.
1: Ja.
0: Iedereen kent het nummer tot vervelens toe, denk ik, als file van meer dan 1000 wielen van André van Duin.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: En natuurlijk de originele, maar de uitvoering instrumentaal, ja, is toch wel heel erg mooi. Ja, die zullen ze zeker spelen in Babberich, want daar gaan we plaatsvinden, hè? Cultuurhuis Babberich.
1: Ja, ja, want daar speelt ook 8 november de Kleine Dorfmuziek. Hè? Dat heb ik eerder in de uitzendingen alles heel uitgebreid aangekondigd. En daar spelen jullie ook in het voorprogramma.
0: Zeker, dat doen we, ja, in samenwerking met blaasmuziek in Babberich. Ja. Babberich wordt echt blaasmuziekcentrum van het oosten. Ja. In ieder geval van de Liemers, maar wij noemen het al stilletjes Blaasmuziekcentrum van het Oosten. Tal van mooie evenementen worden daar georganiseerd in samenwerking met met Blaasmuziek in Babberich, met het cultuurhuis De Borg.
1: Ja.
0: En inderdaad, dit jaar al op 8 november ook een topkapel uit de Blaasmuziekwereld, ja. Arne Kleine Dorfmuziek.
1: Ook uit Oostenrijk, hè?
0: Zeer succesvol op alle festivals. Komend weekend ook weer op Woodstock ter Blaasmuziek. Op Blechlawine hebben ze een heel mooi optreden verzorgd. En ze komen maar zo ook weer naar Nederland toe. En wij zijn dan ook weer heel trots erop dat wij dan in het voorprogramma mogen spelen.
1: Heel mooi. Ja, een mooie afsluiting ook voor het herfstseizoen. En dan in 2027 een mooi begin van de lente.
0: Absoluut,
1: He?
0: Absoluut.
1: Oh, nou, ik verheug me er erg op. Want met al de Innsbrucker Böhmische, dat is bij mij toch wel toppie-top van de kleine blaaskapellen.
0: Daarom dacht ik van deze primeur, die gunnen we aan Amusant en aan Riet Welgraven.
1: Oh, dankjewel. Ja, en het mooie is, de Isertalen muzikanten, Jullie waren ook als eerste concert wat aangekondigd werd toen Amusant in 2017 op 5 januari officieel begon. En in 2027 bestaat Amusant officieel de radio-uitzending bij Apeldoorn. Dus ook 10 jaar. Nou, dat gaat een heel mooi feestje worden.
0: Dat wordt een mooi feestje.
1: Nog maar even de website waar de bezoekers nog eventueel alles na kunnen lezen.
0: Ja, er zal de komende dagen zal er alles op komen te staan. Dus de website www.isotalemuzikanten.nl.
1: Ja.
0: En voor de mensen die op social media actief zijn, op onze Facebookpagina en op Instagram, daar komt het ook allemaal te staan.
1: Ja. Nou, heel, heel mooi.
0: Daar staat het telefoonnummer, daar staat een link naar de ticketshop.
1: Ja.
0: Je kunt ons op allerlei manieren bereiken.
1: Ja.
0: Want de kaartverkoop is natuurlijk gestart.
1: Ja, uiteraard. Ben benieuwd. Zeer benieuwd. Nou, heel fijn dat je het hebt aan willen kondigen. En ik hoop dat het heel veel succes is. Kleine Dorfmuziek, dat is al een groot succes. Want jullie hebben al een heel groot deel van de kaarten verkocht.
0: We zijn met de laatste 100 kaarten bezig.
1: Dus wie daar nog naartoe wil op 8 november, die moet niet te lang wachten. En misschien zien we de luisteraars. Zie ik daar de luisteraars ook wel, want ik ga er uiteraard naartoe. Nou, Jan-Jos, heel fijn bedankt voor de aankondiging. En we horen vast en zeker nog daarvan. Maar we gaan nog even door met die speellijst van die Bummische kapellen die popmuziek spelen. Zo staat het nummer Feelings dus al op Facebook, wat gespeeld wordt door de Innsbrucker Bummissen. Maar een eerder album van hun, het album Bermuda, daar hebben zij opgezet O Solo Mio, een heel oud traditioneel lied wat in 1898 al gecomponeerd is door E. Di Capio. En het arrangement is hier van Engelbert Wendelen. Ja, jongens, bedankt en tot wederhoren.
0: Bedankt voor de aandacht voor ons jubileumfeest en tot ziens.
1: Dag.
0: Goed, dag.

Ook het volgende nummer gaat Vera Blech spelen voor u. You Rise Me Up van Rolf Loveland. En het arrangement is van Martin Scharnagel, de drummer van Vera Blech.

Ook het volgende nummer gaat gespeeld worden door Vera Brech. En dat komt van hun album Vera Brech 10 jaren. Inmiddels bestaan ze al 20 jaar. That's What Friends Are For van Bert F. Bacharach en Carol Bayer.

De volgende titel die heb ik al bij vele blaasorkesten op het repertoire gezien staan en ook gehoord. Het is wel schreeuwerig lief bij de muzikanten. En het is ook een mooie populaire titel die vaak meegezongen wordt door de bezoekers. En dan heb ik het over Hey Jude van Paul McCartney, van origineel van de Beatles. Maar hier gespeeld door de kapel uit Limburg, de Maaskapelle.

Amatenka, dat was een blaaskapel die jaren geleden al opgehouden is te bestaan. Ze kwamen uit Brabant en waren destijds zeer populair bij de blaasmuziek. Zij speelden Böhmische, Meerische muziek, maar ook populaire nummers. Eigenlijk, ja, het is dus eigenlijk een blaaskapel van gisteren. En heel toepasselijk hadden zij op het repertoire staan Yesterday van Paul McCartney, eveneens van de Beatles.

My Heart Will Go On, dat is geschreven voor de film Titanic. Het is de compositie van James Horner. En Celine Dion die verzorgde de zang. Het is ook een zeer populair nummer door haar geworden. My Heart Will Go On. Hier is speeld door de eigenlijk Meerische kapel uit Tsjechië. Vlado Kumpan und seine Musikanten.

When All Is Said and Done. Dat is een nummer van ABBA. Gecomponeerd door Björn Ulvaeus en Benny Andersson. Maar hier gespeeld door de formatie Musikatzen.

Ja, de volgende titel die is voor Herman. Dat is een luisteraar die meestal uitzendingen mis opzet bij het verrichten van zijn huishoudelijke taakjes. En ik weet dat hij gek is op dit nummer. Ik wollte nie erwachsen zijn, of ook bekend als Nassaya van Peter Maffay, hier gespeeld door Frans Metzka und die Jongen Böhmissen.

Bella Ciao is al een heel oud traditioneel Italiaans volkslied. En in de 60e jaren bekend door Yves Montand. En in 2018 werd het weer populair door La Casa de Papel. Maar hier wordt het gespeeld door die Magic Mountain Bella Ciao.

Ja, en dan zit onze uitzending er alweer op. Onze eindtune gaat weer lopen. Bedankt voor het luisteren. Kijk op onze website amusante.info en op www.polkafest.nl/agenda. Want dan weet u waar de concerten plaatsvinden. Zoals onder komt daar straks ook op te staan het concert van de Innsbrucker Böhmische volgend jaar voor het jubileumfeest van de Isertalen muzikanten. En natuurlijk ook alle andere mooie concerten in Nederland. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En dit was het thema Hitsewellen. Blaasmuziek speelt popnummers.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: In Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 slachtoffers verkeren in

kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. In 2025 kregen 539 mensen mazelen, ruim 2 keer zoveel als een jaar eerder. De BMR-vaccinatiegraad onder 2-jarigen daalde naar ruim 87%, onder de vereiste 95%. Het RIVM ziet meer verspreiding buiten de Bijbelbelt. Tegelijk stijgt de vaccinatiegraad tegen HPV en meningokokken, terwijl RSV-vaccinatie effect toont. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. 2 Franse meisjes van 15 maanden zijn maandag dood aangetroffen in hun bed in Beuvrage. Volgens BFM TV overleden zij door uitdroging. 4 andere kinderen uit het gezin zijn uitgedroogd, opgenomen in het ziekenhuis. Onderzoekers bekijken of extreme hitte in de kamer de oorzaak was. De ouders zijn niet bekend bij justitie. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen

0: van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Schouten bij Nacht.

Noorwegen, uit Oslo om precies te zijn. Hun albumtitels zijn allemaal in het Noors. Het laatste album heet Gatverso. Maar ze zingen wel in het Engels. Ties of Blood hoor je als opener van Schouten van Nacht. De band heet Sake overigens. Schouten van Nacht, een uurtje rock'n'roll zoals je dat gewend bent. Met natuurlijk de vaste onderdelen. Zo gaan we 25 jaar terug in de tijd. Voor de Killer Classic, dan komen we uit bij het album Throttle Junkies van de band Soil. En daarvan hoor je zometeen She. In de oerknal nog even terug naar 2 jaar terug, maar The Dark Element. Het album heet The Dark Element, het nummer heet The Dark Element. En in de showcase zijn we toe aan de derde week van Three Doors Down. The Better Life komt uit het jaar 2000. In de derde week Down Poison. The Rock 13, voor de eerste week op de nummer 1 positie. Bad Wolves and Killing Me Slowly. En Saint Asonia komt nieuw binnen. Zij hebben het over The Hunted, doen ze samen met Sally Erna van Godsmack. En verder hebben we natuurlijk gewoon heel veel lekkere nieuwe muziek. Dit is de nieuwe van Blacktop Mojo. I Can't Sleep.

komen uit Denemarken. De Pretty Maids. Gaan al een aantal jaren mee. Eigenlijk al vanaf de jaren 80. Hebben ook iets gedaan met Alice Cooper volgens mij lang geleden. En je hoort de Serpentine. En daarvoor Blacktop Mojo. Ook zij hebben een nieuw album uit. Het Under the Sun. Een album waar geen slechte nummers op staan. Dat kunnen maar weinig bands zeggen. Blacktop Mojo doet het al voor de tweede keer. Je hoort de Can't Sleep. We gaan weer terug in de tijd voor de Killer Classic. Ik zei 25, maar we gaan 20 jaar terug in de tijd. 1999. Killer Classic. De originele zanger is er uiteindelijk weer bij van de band Soil. En daar ben ik blij mee. Ik heb ze twee keer live gezien. Throttle Junkies komt uit het jaar 1999. Daar staan hele lekkere nummers op. Maar dit is toch wel wat mij betreft de beste. Dit is

zijn afkomstig uit Orlando, Florida. Sleeping with Sirens is alweer toe aan hun zesde album. How It Feels To Be Lost, zo heet het album. Daarvan hoorde je Agree To Disagree. En daarvoor gingen we 20 jaar terug in de tijd naar het album van Soil, het debuutalbum van Soil. Throttle Junkies, ik zei het al, de zanger zou een tijdje de band verlaten. Hij zou met Drowning Pool in de jaren 7 gaan zingen, maar is inmiddels weer terug. Brian McCombs, en daar ben ik heel erg blij mee. We zijn toe aan de Rock 13, de nieuwe binnenkomer, dat is deze. Nummer 1 hoor je straks Bad Wolf and Killing Me Slowly. En de nieuwe binnenkomer is Saint Asonia uit Canada. De band van Adam Grontje, ex-Three Days Grace, is The Hunted.

0: Management van deze band is hetzelfde management als Five Finger Death Punch. En dat kun je een klein beetje horen. Bad Wolves. Ze zijn toe aan een tweede album. Nation, zo heet het tweede album. Daarvan hoor je Killing Me Slowly. Ze staan voor de eerste week de nummer 1 positie van de Rock 13. En de nieuwe binnenkomer is van Saint Asonia. Samen met Sully Erna van Godsmack, The Hunted. Niet alleen Sully Erna doet mee op het nieuwe album. Ook Sharon van den Adel, onze eigen Sharon van Within Temptation, doet daar een nummer. We gaan weer terug in de tijd. Een debuutalbum, niet zo heel ver terug. 2 jaar terug, dus terug naar 2017.
1: Wil je weten hoe het begon met een band? Hoe beklonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor 2 mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Is de schouder bij nacht.
0: We gaan kijken naar een debuutalbum van een Finse heavy metal band. Dat heet The Dark Element. Het album heet ook The Dark Element. En het liedje, ja, het kan bijna niet anders, heet ook The Dark Element. Ze hebben een nieuw album uit. Ik dacht, we gaan eens even kijken. We gaan 2 jaar terug in de tijd kijken naar hun debuut. Dit is The Dark Element.

Daarvoor hadden we The Dark Element. Is natuurlijk de band van Annette Olson, onder andere. Die kennen we natuurlijk van Nightwish in de tijd van voor Floriansen. Zij heeft een nieuwe band, The Dark Element. De Oerknal was inderdaad het debuutalbum. Ook The Dark Element heet het album. En dat nummer heette ook The Dark Element. En in The Dark Element niet alleen ex-leden van Nightwish, maar ook van Sonata Arctica. En als we dan toch in Finland zijn, dan komen we bij een andere band uit. Die gaan ook al een heel tijdje mee, hoor, kan ik je vertellen. Ik bedoel, volgens mij 1990 opgericht. De 69 Eyes, en ze bestaan nog steeds. Ze hebben een nieuw album uit. Ik ga zo kijken hoe het heet. Ik heb hem wel, maar ik ben de titel even kwijt. Maar goed, dat heb je soms, hè. De 69 Eyes maken hele lekkere herkenbare muziek. Dit is van het nieuwe album, Black Orchid.

0: band Vega komt binnenkort, het nieuwe jaar, 2020, met een nieuw album. Ze gaan ook op tournee. In de tussentijd hebben ze een nummer uitgebracht wat nog niet eerder uitgebracht was, maar wel eerder opgenomen was. Under the Sun hoorde je. En daarvoor de 69 uit. Ik zei, ik kan niet komen op het nieuwe album. Het heet gewoon West End. Ik heb meerdere keren al de nummer daarvan gedraaid. Dit keer hoorde je Black Orchid. En ik dacht van, dat heb ik eerder gehoord. Het lijkt een heel klein beetje op een Perfect Circle. Althans sommige tonen van het intro daarvan. Maar ik vind hem daarom niet minder mooi hoor. Dat zeker niet. Black Orchid hoorde je van de 69 uit. Brengt ons voor de laatste keer terug in de tijd. En daarin gaan we 19 jaar terug in de tijd. Dan gaan we dus naar het jaar 2000.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: En in de showcase staat altijd één album centraal. Daar draaien we dan vier nummers van. Waarom vier? Ik weet het eigenlijk niet. Ik had er ook drie kunnen kiezen. Maar ik vind het gewoon leuk om vier nummers te draaien. Dat is eigenlijk wel een maand, hè? Vier uitzendingen. Dat denk ik haast wel. Dit keer staat het in het teken van de band Three Doors Down. In 2000 brachten ze het album The Better Life uit. We gaan toe aan de derde week. In de derde week deze. Die heet Down Poison.

luisteraar. Jeroen is groot fan van John Landen. Ik doe me vast een puzzelie mee, alhoewel ik het niet helemaal zeker weet. Want het is natuurlijk een origineel van Bryan Adams. En Joran Lander heeft een classic rock covers album opgenomen. Dus ze is nog niet uit, maar gaat binnenkort uitkomen. 24 januari van het nieuwe jaar. En ik ben zelf niet zo gek op artiesten die een cover doen. Het is maar zelden beter dan het origineel. Deze komt absoluut in de buurt. En voor Joran hadden we natuurlijk Three Doors Down van het album The Better Life in de showcase. Waren we toe aan de derde week van dit album uit het jaar 2000. En je hoorde Down Poison. Brengt ook een einde aan dit programma. Heel veel bands uit Scandinavië, Zweden en Finland. En dan denk je, Leaves Eyes is gothic rock. Dat komt ook uit Scandinavië. Niets is minder waar. Ze komen gewoon uit Duitsland. Ook zij zijn onderweg met een nieuw album. Gaan binnenkort wat meer van draaien. We sluiten af met Black Butterfly. Ik dank u nu voor het luisteren. Ik hoor je graag volgende week weer. Eddie@schouten bij nacht.net. Het e-mailadres voor jouw suggesties.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dat

Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.
1: Kort, tell me something. You can play a beat.

Remember.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan? Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Voor alle informatie over programma's, verzoekplaten en frequenties, rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan? Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.